0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.

0: in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Beetje een Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
2: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl en lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amoussie Moussain.
1: Amoussie Moussain.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Ron van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Goedemorgen.
7: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Amoussie Moussain.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in Ein Musi muss sein. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl en lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond,
0: de Indische boekenplank.

0: Goedemorgen luisteraars, welkom bij het Indische programma Indische Boeken. Ja, en wat is Indisch? Want er wordt nog altijd een fout gemaakt. Indisch ben je als je voorvader uit het Westen komt en je voormoeder uit Indonesië. En dat kan elk deel van Indonesië zijn, want Indonesië is heel groot. Maar dan ben en blijf je Indisch. En je kunt niet uitrekenen, doe dat nou eens niet. Ik hoorde eergisteren nog van iemand, ik ben een achtste Indisch. Ik heb alleen maar gezwegen en gedacht, hoe kun je dat uitrekenen? Kan niet. Je bent Indisch al klaar, zeggen wij. Indische boeken, boeken, oude boeken, nieuwe boeken. En vandaag ga ik vooral aandacht besteden aan twee boeken van Louis Couperus, die heel bekend zijn. Er zijn er meer, maar deze zijn waarschijnlijk de bekendste. En wel natuurlijk De Stille Kracht van Louis Couperus. En Van Oude Mensen, De Dingen die Voorbij Gaan. Een prachtige titel, maar ook nog eens een prachtige omslag. Beide boeken A4 formaat. Uitgegeven bij Querido. Dat is nooit de eerste de beste uitgever. Tel een aardig wat pagina's. A4 formaat. Zo'n ruim 250. Maar ik kan het echt van harte aanbevelen. Ik vind ook de omslag heel mooi. Tegenwoordig is de omslag en druk en een heleboel toeters en bellen. En dan denk ik, jongens, hou eens op. Doe eens rustig. Ja, ook het boek dus. Lettertype is fijn. Witregels heel ook fijn. Regelafstand, noem maar op. Leest heel fijn. En natuurlijk is het niet de eerste druk. Dat zal ik me nooit kunnen permitteren. De eerste druk was trouwens in 1906. Maar dit is een druk uit 1984. Maar ook daar ben ik heel blij mee. Dus twee boeken van Louis Couperus die ik wat meer onder aandacht ga brengen. Want ze zijn zo de moeite waard om te lezen en opnieuw gelezen te worden. Ik ben weer begonnen met Van Oude Mensen, De Dingen die Voorbij Gaan. Want ik vind dat heel mysterieus. Nou, en terwijl u uw koffie pakt en misschien alvast pen en papier klaarzet als u mee wilt schrijven met een titel of iets dergelijks, dan kan dat, want u gaat nu luisteren naar een verhaaltje van Nelly Vogeler. Ik vind haar stem verdacht veel op die van Wieteke van Dort lijken. Maar ze is het niet hoor, want het is 40 jaar eerder opgenomen. Nelly Vogeler met Zo gezellig in Holland.
1: Adoe, ik lag me dood zeg. Moesje had gelijk hoor. Zij zegt altijd, kind trouw nooit met een toto. Je zult zien, hij krijgt genoeg van hier. Hij wil terug naar Holland en hij laat jou stikken. Maar Suda, ik ben nou eenmaal verliefd. Papa boleh buat. Ik denk op zijn mooie grijze pak uit Holland. Al die andere jongens gewoon kakie. En zo galant, ja die dik. Wij dansen in dierentuin Venetiaanse wals. Hij zegt, wat doe je, vrouw Souli? U danst niet, u zweeft gewoon in mijn armen. Trakte mij ook bolle hoor, 500 met emolumenten. Dus ik zeg ja, toen hij mij vraagt. Doe maar nou, banyak susa. Hij zegt, Souli, over 3 maanden we gaan naar Holland. Ik schrik mij rot. Ik zeg, loop, om te blijven? Nou, natuurlijk niet. Alleen maar met verlof. Je weet toch wel, ik krijg verlof. Europees verlof deze. Wij gaan met de boot. Heerlijke reis. In Genua, wij gaan van boord en dan met de Simplon Express. Ben al geweest, de koe. Zwitserland, prachtig. Aan de hoge bergen. Bergen? Is er hier toch ook? Oh. Hij klets maar door. In Parijs, wij gaan naar Moulin Rouge. Pikantse. Ik zeg, look, zeker allemaal blote meisjes. Hij zei, wat geeft dat nou? Ik moet toch wel kijken. Boah, ja, zegt die dik. Ik zeg, loh, jij kijkt maar naar mij, hoor. Hij zei, op jou al uitgekeken. Maar hij meent niet zo, raar, je weet. Dikke. En dan, net met kerstmis in Holland. Je zult zien, Souli, niet zoals hier. Heel anders. Hoe dan? Toch ook met kerstboom? Ja, Souda, wel met kerstboom, maar veel gezelliger. Midden in de winter, op de ruiten, ijsbloemen. Ijsbloemen? Apen. Bloemenapen toe. Nou, bloemen van ijs? Hé, je mangila, geloof ik. Bloemen van ijs, hoe ken? Ah, ik weet ook niet, maar betoel hoor, je zult zelf wel zien. Hij is bloemen à la Astaga. Hij zegt... En als dan begint te sneeuwen, Soelie. Mooi. Koud, zeg ik. Gezond, zegt hij. Weet je, Soelie, vroeger, wij maken grote sneeuwpop met oude hoed op zijn kop en pijp in zijn smoel. En wij taaien met sneeuwballen. Ramezen, lolle. Ik heb geen kleren, zeg ik. Ah, zodat wij kopen in Genua, zegt hij. Lekkere warme jas met sjaal en handschoenen van binnen met klintjebon. Ik moet lachen. Allah, wat zal ik uitzien, zeg. En hij maar weer troes door over kerstmis in Holland. Je zult zien hoe gezellig, Soelie. Hier nooit gezellig, zoals daar. Wat? Hier niet senang jij? Nee, kan niet zitten. Hier alles open en bloot. Nooit intiem. Jij wil intiem. Ik wil gezellig. Kamer dicht. Kachel helemaal rood. Vroeger, mijn moeder, zij maakt chocola op de kachel. Hij zegt, Soelie, Soelie, wil jij mij een lol doen? Wat dan, zei ze. Zet het armstel nou eens hier. En daar een ketel water op. Waarom deze, zei ik. Je zult wel zien, zei hij. Nou ja, zodat hij stapelgek in zijn kapala. Kan ook niks aan doen. Hij ligt in zijn crossie, males. We wachten samen tot de water kookt. De stoom, hij komt eruit. Hij zegt, en til nou het deksel een beetje op. Stiek in. Ja, zo. Ah, commandeer zijn mond en blaf zijn, of zei ik. Maar ik doe weer zoals hij zegt. Ach, de pana, zei ik, brand mijn vingers bijna. En nou wat, vraag ik. Hoor je niks, zegt hij. Niet, wat dan? Nou, dat de deksel kleppert. Nou, en? Hij zegt, kun je nou helemaal niet begrijpen, Soelie, dat als buiten op straat kot en donker en de wind hij giert en op de ruiten allemaal ijsbloemen, maar binnen de kachel rood gloeiend en een ketel water erop en de deksel hij suist en hij kleppert zo'n beetje. Kan je niet begrijpen dat ik gezellig vind? Ik hou mijn smoel strak, maar binnen ik lag mij kapot. Wat dan moet ik doen met zo'n met zo'n wanhopeloze toto? Buiten koud en binnen warm en de water hij suist en de ketel hij klippert. Adoe, Sousa, hij vindt gezellig. Ik weet niet.
0: Luisteraars, ja. En terwijl u luistert, heb ik even een gesprek met Harry. Maar ik ga snel verder. Ik heb hier een boek, uiteraard. En dat nieuws heb ik van de site Indies Forever. Ze hebben een link, of er staat een link op Indies Forever, Genootschap Onze Taal. Maar het gaat over het volgende. De leenwoorden die van het Nederlands in Indonesië zijn gekomen. Daar heb ik in het programma vaker over gehad. Maar er is nu een boek verschenen. Gratis, te laat en odading. Ja. De Rizky Kalebos en Scientia Elona hebben een drietalig fotoboek samengesteld. Buku Odading. Je hoort het goed. Over Nederlandse leenwoorden in Indonesië. En dat boek is, leuk om te melden, nu al uitverkocht bij Muson. Maar wellicht kunt u het op internet nog bestellen. Buku Odading. Het is fraai vormgegeven over Nederlandse leenwoorden in het Indonesisch. En het is dus samengesteld door Rizky, met een Z, Rizky Kalebos uit Amstelveen en Scientia Elo uit Jakarta. En Scientia van het woordje science en dan in plaats van CE, TH, Griekse EA op het tijd. Scientia Elo uit Jakarta. Met uitleg uit het Nederlands, Indonesisch en Engels en veel foto's van borden op straat en in winkels als bewijsmateriaal dat die woorden echt nog bestaan in Indonesië. En waar komt het woordje Odading vandaan. Men zegt dat er een jongetje was, een Nederlands jongetje, dat met zijn moeder langs die stalletjes liep en een heerlijk hapje aanwees. En de moeder zei, ja, wat wil je dan? En toen wees hij het aan, die lekker snackje dat hij wou hebben. En toen zei de moeder, die niet wist wat voor snackje het was, oh, dat ding. De verkoper begreep haar natuurlijk niet. Die dacht, ja, wat zegt ze? En die heeft dat snackje voortaan oh, dat ding genoemd. Het is echt waar gebeurd, schijnbaar. En het boek heet, even kijken, Buku Odading. Nou, buku is ook al een leenwoord. Dat komt van boek. Ik zou zeggen, aan de slag. Ik ben nieuwsgierig naar het boekje vanwege al die uithangborden. Knalpot en gordijn, gerdin, een soort, helemaal anders gespeld. Maar je herkent het Nederlandse woord er nog in. Ja. Nelly Vogeler dan. En dan gaan we verder met, oh, dit is wel zo'n oud, sentimenteel liedje uit de film Tammy Goes to Town, geloof ik. Uit 1958 of 59. Met Debbie Reynolds, Tammy.

Nou, hoe romantisch is dat? Ja, deze film. Toen woonde ik nog in Makassar. Ja, Tammy Goes to Town. Louis-Marie Anne Couperus, zo heet hij voluit. Geboren op 10 juni 1863 in Den Haag. Overleden op 16 juli 1923 in De Steeg. Hij is dichter, schrijver, ook wel amateurtekenaar. En natuurlijk zijn... hij brak door met Eline Veren, daar is ook film van gemaakt. Stille Kracht, verfilmd, maar ook televisieserie. En Van Oude Mensen, de dingen die voorbij gaan. Prachtig, prachtige boeken. En zijn werken zijn te zien, of speciale handschriften of bijzondere dingen, in het Nationaal Museum van Wereldculturen. In Rotterdam, dan het Stedelijk Museum in Amsterdam en in het Drents Museum. Kun je dus van alles van Louis Couperus vinden. Hij heeft een bepaalde manier van schrijven. Hij heeft namelijk allerlei literaire genres. Soms zeg je, hij schrijft romantisch, hij schrijft dramatisch of alleen maar... hoe noem je dat? Fiction. Maar hij schrijft dus allerlei literaire genres. Onder andere psychologische romans. En met dat genre, dat ligt hem schijnbaar goed, want daarmee heeft hij de meeste bekendheid geschreven. Maar hij schreef ook bijvoorbeeld cultuursprookjes, historische romans en reisverslagen en columns. Die reisverslagen van hem, die zijn ook heel interessant. Ik vond notabene bij een van de kringloopwinkels een boekje van zijn reisverslagen. Hoera. Hij wordt in het algemeen gezien als een van de belangrijkste schrijvers uit de kanon van de Nederlandse literatuur. En de uitgave van zijn volledige werken van 1987-1996, althans dat is toen uitgegeven, geldt als een van de eerste Nederlandse tekstedities die volgens wetenschappelijke tekstkritische normen tot stand zijn gekomen. En dan was er ook nog het Couperushuis in Den Haag. Hij was dus vooral bekend eerst om Eline Veren en later van Oude Mensen, de dingen die voorbij gaan. En is het een mysterieuze moord waarvan de spanning bijdraagt tot de spanning van dit boek? Is het echt gebeurd? Kan het waar zijn? Het boek staat bol van intriges, uiteraard, Louis Couperus. Intriges, maar ook, men scheidde en hertrouwde nogal eens in die tijd. Dan is er een kind uit het eerste huwelijk, een kind uit het tweede huwelijk. En dan trouwen ze met elkaar, komt er een kind van beiden. Enfin. Maar er is een moord gepleegd. En dat heeft een jongetje... een van de zonen of een zoon gezien toen hij 5 jaar was. Niet de moord, maar wel dat er 2 mensen... en 1 dacht hij dat het zijn moeder was, in de stromende regen iets wegsleurden en in de rivier of de Kali gooiden. Dat jongetje kon er niet over praten, want had hij het nog gedroomd? Was dat echt? De volgende dag ziet hij zijn moeder weer zo netjes gekleed en zo. Dat kan toch niet? Ik ga hier direct op door van Louis Couperus. Dus vertel ik iets meer over Van Oude Mensen. De dingen die voorbij gaan. Alleen al de titel is zalig, hoe noem je dat? Mysterieus, vindt u niet? We gaan naar Harry Saxioni met Alter Ego.

Harry Saxioni, ik heb het nou even gecheckt bij technicus Harry, is gitarist uit de 70er jaren. Ja, 70-80er jaren. Ja, fijn om naar te luisteren. Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Boek geschreven door Louis Couperus. En mensen nog heerlijk ouderwets gespeld met SCH. Het verscheen in 1906 de eerste keer en telt 250 pagina's. Eerst was het een feuilleton. En toen is dat dan later, een jaar later, als boek gepubliceerd. Waar gaat dat boek over? De namen zijn ook zo verrukkelijk. Het begint met Ottilie Derks. Ottilie met dubbel T. En Derks gespeld D-E-R-C-K-S-Z. Ja, niet makkelijk. Ottilie Derks is 97 jaar en ze heeft 60 jaar eerder in voormalig Nederlands-Indië samen met haar minnaar, de arts Emile Takma, op een nacht haar eigen man, de resident Derks, vermoord nadat die achter de verhouding tussen haar en deze Takma was gekomen. Takma is een van de laatste leden van de Raad van Indië. En hij is nog altijd bevriend met de familie Derks, ja. De enige anderen die aan het begin van het verhaal van de moord op de hoogte zijn, dat zijn de 88-jarige Roelofs, en dat was destijds de schouwarts, en een van de zoons van Ottilie, de nu 73-jarige Harold. Harold heeft die nacht als kleine jongen van 5 gezien hoe het lijk van zijn vader door zijn moeder, Takma en ook nog eens de baboe, Mabutem, naar de rivier werd gesleept. Maar hij heeft hier nooit met iemand over gepraat. Roelofs heeft bij de lijkschouwer officieel verklaard dat de resident in de rivier is verdronken, zodat de moord nooit publiekelijk is ontdekt. Als gevolg van haar buitenechtelijke relatie met Takma heeft Ottilie Derks een dochter. Dat is Ottilie Stijn de Weert, die niet weet wie haar biologische vader is. De zoon van Ottilie Stijn de Weert is de 38-jarige Charles Paul. En die wordt in het verhaal Lot genoemd. Hij is essayschrijver en heeft een relatie met de kleindochter van Emile Takma. Ingewikkeld. Maar die twee, die kleindochter en deze Charles Paul, die Lot, worden verliefd op elkaar, trouwen. En de familie vindt op de dag van trouwen, eigenlijk lijken die twee heel veel op elkaar. Maar ja, voorzichtige vermoedens zouden ze neef en nicht kunnen zijn, wordt niet verder uitgezocht. Er zijn nogal wat verwikkelingen. Maar voor die zoon, die Harold, is natuurlijk een zware last op zijn schouders als jongetje van 5 jaar gezien te hebben dat er iets heel ergs was en er nooit over kunnen en misschien ook wel willen praten. Lot en die Ellie, die kleindochter, neef en nicht waarschijnlijk, die trouwen en die gaan op reis, familie bezoeken en zo. En komen, de familie zegt ook, hey, zijn jullie getrouwd? Jullie lijken op elkaar. En dan wordt er gezwegen. Want wie weet de waarheid? Wie vermoedt de waarheid? Ik ga u direct, dus bent u, als u nieuwsgierig bent, het boek is echt wel nog tweedehands te koop. Ik ga u direct fragment voorlezen, want dat is heel erg de moeite waard. De stijl van schrijven van Louis Couperus is wat ik traag noem. Dus de zinnen zijn lang, het heeft veel wendingen. Maar ik zal het rustig voorlezen. En ik hoop dat u een beetje nieuwsgierig wordt en dit boek misschien ook wel gaat lenen, dan wel zelf aanschaft tweedehands. Maar eerst gaan we luisteren naar Andy Tillman met Waktu Potong Padi.

Louis Couperus, van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Het zit vol verwikkelingen. Er zijn kinderen bij een geliefde, kinderen bij een ander geliefde, kinderen uit een huwelijk. En er is een moord gepleegd dat een 5-jarig jongetje, de zoon Harold, heeft gezien en met zich meedraagt. Nou is er een, ze is er weer familie bij elkaar gekomen en die praten met elkaar.

Geert, wat? Iets dat niet zo behoort? Ja, wat het is, weet ik juist niet. U weet, papa laat nooit iets los. Is ontdaan, geruïneerd. Ja, dat dacht ik ook. Maar papa zegt gedecideerd dat er geen mikmak in geldzaken is. Maar wat er is. Maar wat zou er dan zijn? Ja, er is iets. Ze zagen elkaar in de ogen, beiden van nieuwsgierigheid brandend. Hoe weet je dat, Ina? Papa is heel gedrukt, sedert hij met oom Daan heeft gesproken. Maar hoe weet je dat? De behoefte te vertellen overwon Ina's voorzichtigheid. Tante, fluisterde zij, ik kan het heus niet helpen. Maar gisteren, toen ik oom Daan en papa in ooms kamer ging opzoeken, hoorde ik in de serre. Oh, tante Stefanie knikte bibberend met het bewegelijk vogelhoofdje. Ik hoorde papa en oom Daan een ogenblik spreken met elkaar. Nee, ik luisterde natuurlijk niet en zij zwegen toen ik aankwam. Maar ik hoorde toch dat oom Daan zei tegen papa: maar wist je dat al zo lang? En toen antwoordde papa: ja, al sedert 60 jaren. Sedert 60 jaren, zei tante Stefanie in spanning. Dat is zo lang als Ottilie oud is. Misschien was het over Ottilie. Je weet, Ina, tante Ottilie is het kind van Takma. Tante Stefanie knikte van ja. Er is vroeger veel over gesproken. Nu zijn de mensen dat vergeten. Het is alles al zo lang geleden. Mama heeft niet gedaan zoals het hoorde. Ja, ze is heel zondig geweest. Zou het dan dat zijn waarover ze spraken? Ik denk het niet. Oom Daan wist toch ook wel. En papa zou niet hebben gezegd, dat wist ik al 60 jaren. Oh ja, nee. In combinatie, verloren en ja, wat dan? Nee, het kan haast niet. Ja, maar wat zou het dan zijn? Iets van mama? Iets van grootmama? Ja, zeker iets van grootmama, 60 jaar geleden. Wat een tijd, zei Ina. Ik was toen toch een meisje van 17, zei tante Stefanie. Ja, wat een tijd geleden. U was 17? Ja, toen stierf papa Derks, grootpapa. Ja, je weet, hij verdronk. Ja, het dateert uit die tijd. Ach, wat kan het toch zijn? Herinnert u zich de baboe van grootmama? Jawel, die heette Mabuten. Die is nu dood. Hoe weet jij dat? Dat hoorde ik. In de serre? Ja, dat hoorde ik in de serre. Wat hoorde je nog meer? De zoon van Mabuten is mantri bij het kadaster in Tegal. En oom Daan geeft hem geld. Geld om zijn mond te houden. Ik denk om zijn mond te houden. Zal er iets gebeurd zijn 60 jaar geleden, tante? Merkt u, luisteraars, ze draaien er niet omheen. Beiden gissen, beiden weten 5% iets en proberen en hopen dat ze elkaar aan kunnen vullen. En of dat lukt, ja, daarvoor zou je het boek moeten lezen. Want het komt natuurlijk tot een ontknoping, zal ik zeggen. Maar die ga ik u mooi niet vertellen. Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan, van Louis Couperus. De
de druk die ik in handen heb, is met een nieuwe spelling van Coupé.

Er is namelijk mensen zonder SCH. Maar het zou prachtig zijn als je nog een ouder vindt met de oude spelling van Louis. Dit boek is ook wat ze noemen, of deze editie moet ik zeggen, een beetje hertaald. Dat wil zeggen naar iets moderner Nederlands herschreven. Hoe dan ook, zeer de moeite waard. Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Louis Couperus. En dan gaan we naar Jim Pownall met My Special Prayer.

Ja, Louis Couperus. En hier heb ik hem in mijn handen, het boek althans, De Stille Kracht. Ook uitgegeven bij Querido. En de eerste druk verscheen, luisteraars, in 1900. En de tweede druk pas in 1911. En de druk die ik in handen heb, is uit 1984, de zoveelste druk. Louis Couperus en De Stille Kracht. Het verhaal kennen velen van de televisie, van film. En toen was er ook een serie met Pleunie Tau, Willem Nijholt. Ja. Het verhaal is: de 48-jarige Otto van Oudijk heeft zich na een studie Indologie te Delft gevestigd in Nederlands-Indië. En hij woont en werkt als resident nu in Labuwangi, aan zee, dicht bij Surabaya op Java. Als Nederlands bestuurder staat hij boven de lokale adel, inclusief de regent Suryo Sunario uit de plaatselijke vorstelijke familie, die haar oude machtspositie behouden heeft. De vrouw, de tweede vrouw van Otto van Oudijk, is Leonie. Zij is een lange, blanke, blonde vrouw, net over de 30. En hij wordt zo in beslag genomen door zijn werk dat hij totaal niet doorheeft dat Leonie hem achter zijn rug om bedriegt met Theo, zijn eigen inmiddels 23-jarige zoon uit zijn eerste huwelijk. En later blijkt dat Leonie hem met nog iemand anders bedriegt. Ja, en dan op een dag krijgt Van Oudijk anonieme brieven waarin hij wordt gewezen op het gedrag van Leonie. Ja, maar deze brieven neemt hij op dat moment niet serieus. Leonie heeft intussen genoeg van haar leven in Labuwangi en zou het liefst naar Batavia willen verhuizen, want daar gebeurt het toch allemaal. Van Oudijks dochter Doddy heeft stiekem een vriendje en die heet Adrien of Adi de Luce. Een aantrekkelijke Indische jongen van de lokale suikerplantage. Doddy, nog haar vader, weten dat ook Leonie een relatie met hem heeft. Maar ja, die Otto van Oudijk, die krijgt die anonieme brieven en hij moet dan toch wel iets. Hij heeft ook wel iets op zijn kerfstok, want hij heeft uit een korte relatie of verbintenis met een huishoudster een buitenechtelijke zoon. En die wordt in het dorpje Si Oudijk genoemd. Theo en deze onechte zoon, Si Oudijk, die kennen elkaar, spreken elkaar ook wel eens. Het verhaal, luisteraars, is geschreven rond het eind van de 19e, het begin van de 20e eeuw. En echt in die tijd, zo waren er allerlei intriges en verbintenissen, echt en onecht. Hè? Dus het is wel een roman, maar het is niet een roman waarvan je denkt, dat kan niet waar zijn. In die jaren was het vaak minstens voor een deel waar. Maar goed, Van Oudijk die bestuurt en hij raakt intussen in conflict met het lokale bestuur. Hij ontslaat de regent van Ngadjiwa, de broer van de regent van Labuwangi. Oh, en dat kun je niet doen, hè. En niet alleen dat, Van Oudijk negeert de adat, de lokale gebruiker. En Passamalam wordt op de verkeerde datum gehouden. En voor een nieuwe put wordt verzuimd om het gebruikelijke offermaal, de sedeka, te geven. Hé, hey, waarschuwen uit de geestenwereld worden er Van Oudijk als, zeg dat allemaal bijgeloof, afgedaan. Maar dan gebeurt het. Een mysterieuze stille kracht doet zich op een gegeven ogenblik gelden in de woning van Van Oudijk. Een spiegel was vernield door een grote steen, uit het niets gegooid, niemand te zien. Ook wordt Van Oudijk het bed van Oudijk zonder aanwijsbare oorzaak bevuild. Er beken glazen, spontane kleine stukjes. Whisky is ineens bedorven. Er klinken allerlei rare geluiden, hamergeklop.
Ze kunnen niks vinden. En nog denkt Van Oudijk, och, het zal toch wel. En dan overkomt Leonie, dat is de beroemde en de beruchte badkamerscène in de serie De Stille Kracht met Leonie, met Pleunie Tau als Leonie. Zij wordt bespookspuwd. Uit het niets wordt zij bespuwd met Siri. En Siri is, als je dat koud, wordt rood. En zij roept haar dienstmeid Urip. En die weet dat er iets gaande is en zegt, ik rustig maar mevrouw, ik help u wel. Tot zover eventjes De Stille Kracht. We gaan luisteren naar een prachtig nummer. Eigenlijk van Edith Piaf, maar Dalida zingt het ook heel mooi. La vie en rose.

0: luisteraars, heel snel een klein fragment uit De Stille Kracht, de badkamerscène. Leonie gaat baden en dan voelt ze iets op haar rug valt. En dat veegt ze af en ze ziet dat de handdoek rood is. Dan blijft ze maar voelen van, hey, er valt telkens iets op mijn rug, op mijn buik. Ze wrijft zich af en ze ziet telkens rood. En ze denkt eerst dat het bloed is. Ze probeert de badkamerdeur open te doen en in haar zenuwen lukt dat in het begin niet. Zij gilde om Orip en ze hoorde de meid aan de andere zijde der deur buiten trekken en duwen en eindelijk gaf de deur toe. En radeloos, gek, dol, krankzinnig, naakt, bezoedeld stortte Leonie zich in de armen van Orip. De bedienden liepen toe. Uit de achtergalerij zag zij aanlopen van altijd Theo Doddy. In haar uiterste krankzinnigheid, wijd de ogen gesperd, schaamde zij zich niet om haar naaktheid, maar om haar bezoedeling. De meid had de kimono, ook bezoedeld, gegrepen van de kruk der deur en sloeg deze om haar meesteres heen. Blijf weg, gilde zij radeloos. Kom niet.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Dit is Helmond
1: Klassiek.
2: Klassiek.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Ron van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond luidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemden hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
8: Dit is Helmond.
1: Dit is Helmond. Klopt.

Goedemorgen, dames en heren. Fijn dat u weer heeft afgestemd op Dit is Helmond of op de livestream van de Lambertus Concerten voor het wekelijks uurtje klassieke muziek. Welkom bij Dit is Helmond Klassiek. Vandaag met muziek van de Franse componist Gabriel Fauré. En naast componist was hij organist en muziekpedagoog. Hij leefde van 1845 tot 1924. Fauré wordt vaak gezien als een brugfiguur tussen de romantiek en het muzikale modernisme. Hij stond bekend om zijn verfijnde, elegante muziek met subtiele harmonieën. In tegenstelling tot veel romantische componisten koos hij zelden voor dramatische uitbarstingen. Zijn werk is vaak intiem, lyrisch en emotioneel ingetogen. Fauré was lange tijd directeur van het Parijse Conservatorium, waar hij het muziekonderwijs moderniseerde. Hij had grote invloed op latere componisten, waaronder Maurice Ravel. Kenmerken van zijn muziek zijn zachte, vloeiende melodieën, innovatieve, maar nooit schokkende harmonieën en veel aandacht voor nuance en sfeer met vaak een melancholische ondertoon. De Pavan is daar een voorbeeld van. En met dit werk begonnen we deze uitvoering. De Pavan werd uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Jandani Butt. Het stuk is gecomponeerd rond 1897. De liederen nemen een belangrijke plaats in het oeuvre van Fauré. Hij schreef er meer dan 100. Ze staan bekend om subtiele harmonieën, nauwe verbinding tussen tekst en muziek en een intieme, vaak introspectieve sfeer. Ik laat u nu 3 korte liederen horen. Il rencontre, Il toujours en Adieu. Het wordt uitgevoerd door de tenor Henk Neven en hij wordt begeleid door de pianist Hans Eijzakkers.

Ja, en dat was de tenor Henk Neven. De Cantique de Jean Racine is een van de bekendste koorwerken van Fauré. Hij schreef het stuk in 1865, toen hij nog maar 19 jaar oud was. Hij studeerde toen aan het École Niedermayer in Parijs. Het werk leverde hem meteen een eerste prijs op. De tekst is gebaseerd op een Franse parafrase van de Latijnse hymne Consus Paterni Luminis van de 17e eeuwse schrijver Jean Racine. Het is een religieuze tekst bedoeld als een soort avondgebed waarin rust, licht en goddelijke aanwezigheid centraal staan. Hoort u de Choir of St. John's College, Cambridge, onder leiding van Christopher Robinson.

Ja, en dat was het wereldberoemde koorwerk Cantique de Jean Racine. In de periode 1877-1879 componeerde Fauré de ballade als een stuk voor piano solo. Later, in 1881, orchestreerde hij het werk met behulp van zijn leerling en vriend André Messager. En daardoor bestaat het stuk uit twee versies, piano solo en piano met orkest. En deze laatste versie gaat u zo dadelijk horen. Hoewel het één doorlopend deel is, kun je verschillende secties herkennen. Een rustig contemplatieve opening, een levendig middendeel en dan een terugkeer naar een meer ingetogen poëtische afsluiting. De ballade is interessant omdat het één van zijn weinige werken voor piano en orkest is. Een brugvorm tussen zijn vroege en rijpere stijl en zijn voorkeur laat zien voor nuance boven drama. Let op bij beluisteren vooral op hoe de piano in dialoog staat met het orkest. Het is geen strijd, maar eerder een verfijnd gesprek. Hoort u nu deze ballade voor piano en orkest, uitgevoerd door Louis Lortie piano, en dat wordt begeleid door het London Symphony Orchestra onder leiding van Raphaël Fulbeck de Burgos.

Dat was de ballade voor piano en orkest. Solist was Louis Lortie en hij werd begeleid door de London Symphony Orchestra onder leiding van Raphaël Frobeck de Burgos. De Sicilienne is een van Fauré's meest herkenbare en geliefde werken. Licht, elegant en een beetje weemoedig. Het stuk is gebaseerd op de Siciliano, een oude dans in een wiegend 6/8 of 12/8 maat. Dat geeft het die zachte, golvende beweging, bijna alsof je op een rustige zee dobbert. Het werk is geschreven rond 1893, oorspronkelijk voor een toneelproductie die nooit doorging. Later hergebruikt in zijn toneelmuziek voor Pélias et Mélisande. Het werk roept een sfeer op die tegelijk dromerig en licht melancholisch is en bestaat uit meerdere versies, onder andere voor cello piano en voor orkest. En die laatste versie gaat u nu horen en het orkest wat deze Siciliaan uitvoert is de London Symphony Orchestra onder leiding van Jan Dani Boet.

Dat was de Sicilien. Spleen is een van Fauré's meest intrigerende en iets donker gekleurde liederen. De titel verwijst naar een typisch 19e eeuws begrip. Een gevoel van melancholie, verveling en essentiële onrust. Het lied maakt deel uit van de cyclus Cinq Mélodies de Venise en is rond 1891 gecomponeerd. Spleen wijkt qua sfeer duidelijk af van de lichtere Fauré-liederen die u eerder in dit programma hoorde. Het lied heeft donkere harmonieën, een gevoel van onrust onder de oppervlakte en de piano speelt geen simpele begeleiding, maar weeft een complex, bijna hypnotisch klankweefsel. Het lied laat een rijpere kant van Fauré zien. Hoort u nu Spleen, uitgevoerd door de sopraan Nathalie Dessé en ze hebben begeleid op de piano door Philippe Cassard.

Na het Liedsplein hoorde u weer een werk met de typische Fauré-klank. U hoorde de Berceuse in D-majeur opus 16. Fauré heeft meerdere Berceuses geschreven, maar deze is de meest bekende. Gecomponeerd in 1849 en hier uitgevoerd door de violiste Esther Apituli. Ja, het Requiem van Fauré is een van de meest bijzondere doordemissen in de klassieke muziek. Waar veel componisten de nadruk leggen op angst, oordeel en het laatste oordeel, koos Fauré voor iets anders, namelijk rust, troost en vrede. Hij noemde het zelf een wiegelied van de dood. Het Agnus Dei is het meest verstilde en troostende deel van het Requiem. Het begint ingetogen, groeit naar een warm, breed hoogtepunt en keert terug naar rust. Hier hoor je Fauré's talent voor lange vloeiende lijnen en subtiele emotie. De tekst Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, geeft hun rust. Voelt bij Fauré minder als een smeekbede en meer als een vertrouwen in vrede. Dit Agnus Dei wordt uitgevoerd door de Ambrosian Singers en het Philharmonia Orchestra onder leiding van Michel Legrand en is meteen het laatste werk wat we in deze uitzending kunnen laten horen. Mede namens technicus Harry van den Boogaard wil ik u weer bedanken dat u geluisterd heeft. En wat ons betreft graag tot een volgende keer. We wensen u nog een hele fijne zondag en graag tot over 2 weken.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Helmond gaat Holland.
1: Helmond gaat Holland.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Hovenkamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Helmond gaat Holland.

Ja, beste luisteraars, allemaal weer een hele goede zondagmorgen. Fijn dat u vandaag ook weer luistert naar Helmond Gaat Hollands op. Dit is Helmond. 1 uur lang weer je leuke Nederlandstalige plaatjes op je radio. En ik heb vandaag natuurlijk weer een leuk programma voor u samengesteld. Met een paar leuke gouden oude en een hele hoop nieuwe platen die er deze week uitgekomen zijn. Zo begonnen we met Hanny en de Rekels uit 1974... met zo'n mooie dag als vandaag. En we gaan snel verder met de Splitsplinter nieuwe zingen van Peter Borges, Jamas. MUZIEK

Ja, dat was John Knipping senior en junior. Ik zing een lied voor jou. En dat kwam uit 2014, dat nummer. En daarvoor hoorde de nieuwe single van José. Laat ze maar praten. Vorige week draaide ik nog een oudje van hem. Nu is hier zijn nieuwe single, Henk Bernhard. Ik lach als een clown.

Ja, we gingen terug naar het jaar 1985 met Arne Jansen en Nelleke in Blue Hawaii Bay. En daarvoor hoorde de nieuwe single van Monique Pluijmen. Samen staan we sterker. En als we het dan weer over nieuwe hebben, de nieuwe van Dave Van Dam. Opblaasbare jacuzzi.

Ja, dat was een oudje van Marco de Hollander uit 2019 met Ik zie altijd liefde in je ogen. En daarvoor hoorde u een nieuw duo met DJ's, moet ik zeggen. Waaronder twee van Dit is Helmond. En die hebben onder de naam Wie Wa Niet Dan een plaatje uitgebracht. En dat heette Rondje voor de Sfeer. En hier is de nieuwe single van Tamar, Vanavond.

Ja, we schrijven het jaar 1969. Wilma en een klomp met een zeiltje. En daarvoor horen nu onze eigen Helmondse Senna met haar nieuwe single. Dit keer tezamen met niemand minder dan Sven Versteeg. En het heette Vuurwerk. En hier is de nieuwe single van het duo Twente. Mamma Mia!

Ja, dat was Jan en Jannie met Ik kan niet zonder jou. En daarvoor horen we nu de nieuwe single van Jeroen Weerdenburg. Jij bent een kanjer, heet het nummer. En daarmee zijn we gekomen aan de laatste plaats van deze Helmond Gaat Hollands op deze zondag de 5e juli. Ik dank u natuurlijk weer voor het luisteren. Ik wens u nog een hele prettige zondag. En we gaan er vandaag uit met een oudje van Theo Diepenbrock uit 1991 aan de Playa Blanca.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond nieuws.
2: 12 uur.
3: Jon van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Een heel goede middag, luisteraars. Welkom bij het programma Rons Muziekarchief. En ja, we begonnen meteen al met de Dolly Dots uit 1979. En wel de lange uitvoering die in Frankrijk uit is gebracht. Tell It All About Boys. En ja, en die haalde uit zijn normale radio-edit haalde die de 11e plaats in de top 40. Stond 8 weken in dit lijst en kwam binnen op 1 juni 1979 in de top 40.
1: Ja, hij stond zelfs nog in de lijst op de vooravond van mijn verjaardag. Van mijn 25e verjaardag trouwens. Stond hij nog in de lijst, dus ja, maar dat ik dat nog zo goed weet.
0: Dat is even een inkopper dan, hè? Want morgen is zo wijd een grote dag, hè?
1: Ja. Nou ja, wat heet groot? Het zal een rustige verjaardag zijn deze keer. Nou ja, wat wil je? Kijk. Op het Italiaanse zegt senza una donna, zonder een vrouw.
0: Ja. Ja, nou nee, zegt ja. Ja. Nou ja, in ieder geval, ik heb wel rekening met jouw verjaardag gehad, want heb daar op een nummertje 4 in dit programma staat. Oei. En is plaats speciaal voor jou. En ik zal maar even, ik kan er wel één ding verklappen, hij is uit 1967.
1: Oh,
0: en
1: ja,
0: heeft alles met jou te maken.
1: Dat is een bekend jaartal, ja. Trouwens, ja,
0: dus hij heeft alles met jou te maken.
1: En, ja, ja, ja. Ja.
0: Dus maar goed, want, maar nou dat we toch zo lekker bezig zijn. We gaan dus ook met een hele mooie verder in deze uitzending met Doris, oftewel Tom Manders. En uit 1957, ik heb een lied verkozen met een soort boodschap erin. De Krokus en de Hyacinth. En ik vind dat u daar maar eens lekker naar moet gaan luisteren.

op een plekje uit de wind. Ze waren gelukkig, zo blij als een kind. Hij zoende die krokus en zei de hyacint. Hij wilde haar trouwen, die witte hyacint.

En hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van Narcis tot hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning

0: Ja, zo zie je maar dat het onder bloemen ook kan bestaan. Hè? Apartheidspolitiek noemen ze dat. Dus rassendiscriminatie. Ja, helaas. Maar goed, in ieder geval, het is allemaal goed gekomen. Gelukkig voor het echtpaar Krokus, JSN. Ja. En een originele kind. Zoals Doors dat noemde. Samen met zijn maatje Kostijn was hij weer eens een keer te horen op de radio, dames en heren. Het is zondag en het is mooi weer buiten op dit moment. Alhoewel.
1: Maar het is wel wat bewolkt, maar het zou in loop van de zondag zou het toch zonniger moeten worden.
0: Ja, dat klopt. Dat,
1: Luister, volgende week als we hier zitten, dan is het 34 graden.
0: Ja.
1: Er komt weer een nieuwe hittegolf aan, hè? Dat hebben ze al voorspeld. Dus dan weet je alvast waar het naartoe gaat van de week. Hè?
0: Nou, ik weet wel waar het volgende week naartoe gaat. Maar goed, dat weten de meesten ook. Dus, maar ik heb alvast een glimp kunnen opvangen van de RTV LOVE. Ofwel Radio en TV, lokale omroep Volendam en Edam. En daar heerst het, zeg maar, het lokale sfeertje nog altijd. Ja. Het is nog altijd zoals dus, de radio gewend zijn daar.
1: En je hebt de Volendam al gealarmeerd die jij komt?
0: Nou, nee, ik heb ze niet gealarmeerd. Dan komen ze vanzelf al later.
1: Dus zodat ze dus rekening kunnen houden met de paling die in...
0: Nou ja, die heb je daar volop vers gevangen. Ja, dus dat zo'n probleem zal het niet zijn. Maar goed, genoeg klets. Tijd voor de volgende plaat.
1: Het is tijd voor jaren 80 soul. Ik heb iets gekozen van Patty Austin plus James Ingram.
0: Ha.
1: Baby Come To Me. En die is uit 1981. En volgens mij zit er ook iets top 40 geschiedenis aan vast. Jawel.
0: Zit zeker top 40 geschiedenis aan. Ja, zeker.
1: Ja, want die haalde de vijfde plaats in de top 40. En stond 8 weken in de hitlijst. En kwam binnen op 26 februari 1983.
0: Heeft ze lang moeten
1: lang over gedaan.
0: Ja, ja.
1: Ja, want hij is uit 1981 volgens het soulalbum. Dus,
0: ja, dat zou best wel kloppen, want sommige platen doen er gewoon lang over. Ja, is gewoon zo,
1: ja, want de informatie die ik hier heb liggen, het jaartal van de inkomsten in de top 40, komt uit dit hitdossier. Dus ga ervan uit.
0: Dat is betrouwbaar.
1: Dat wel betrouwbaar is.
0: Ja, dus het klopt.
1: Goed, we gaan ermee starten.

0: Twee artiesten uit de stal van Quincy Jones, dames en heren, waren Patty Austin en James Ingram, Baby Come To Me, uit 1981 oorspronkelijk, maar in ieder geval de hitnotering, daar moesten ze nog twee afwachten. Trouwens, Patty Austin die is in 1977 ooit ontdekt door Quincy Jones. Dat ook nog eens een keer. Plus dat James Ingram, die is in 1979, zat hij nog bij de Berlijnse band van Ray Charles. Nou, die is op een gegeven moment ook de overstap weten te maken. Natuurlijk wel met instemming van de meester zelf. Ray Charles zelf. Die zei van, ga maar, het is je gegund. Dus zodoende is hij ook zo'n beetje in de stal van Quincy Jones terechtgekomen. Ze zaten eigenlijk een beetje in elkaar. En dat is geschreven door een van de leden van Heatwave toen destijds. Rod Temperton. Die ook heel veel schreef voor Michael Jackson onder andere. Dat was Baby Come To Me, de zaakjes.
1: Kijk.
0: Tijd voor de jaren 60.
1: Ja, want het volgende nummer heb ik speciaal voor jou geselecteerd. En ik vertel u eerst even, we gaan naar 1967. En het nummer haalde een 13e plaats in de Nederlandse top 40. We stond 9 weken in de lijst, kwam binnen op 11 november 1967. En dat heeft alles te maken met jou, met je verjaardag. Want namelijk, iedereen noemt jou de Soul Man. Nou, ik heb het nummer.
0: Ach ja, natuurlijk.
1: Natuurlijk, van Sam en Dave. Hè. Hoe kan dat ook anders? Hè? Dus getiteld de Soul Man. Ja, daar kan ik jou volgens mij geen beter plezier mee doen dan dit nummer te draaien.
0: Het is een beetje op mijn lijf geschreven, geloof ik. Hè?
1: Ja. Maar ja, we hebben vandaag sowieso een leuke uitzending. Want straks heb ik ook nog een verzoekplaat voor mijn zus die in Eerbeek woont. En met mijn zwager Chris, hè, de familie Tabor. En ik hoop dat ze luisteren. En straks in het tweede uur, Yvonne, is het eerste nummer wat wij gaan draaien voor jou. En dat weet je alvast. Dus, maar in ieder geval, dit nummer wat we nu gaan draaien is speciaal voor Andy Johan. Want Andy is morgen jarig, dan wordt hij 72. En ja, daar moeten we toch even een beetje aandacht aan besteden. Dus bij deze, hier is je dan, de Soul Man van Sam en Dave.

0: Een straksopname uit 1967 van Sam Moore en Dave Prater, zoals ze voluit heten. In ieder geval, ze leven allebei niet meer helaas, maar goed, in ieder geval de muziek blijft. Het was nummer getiteld Soul Man. Ja. En terwijl dat Londen nog druk bezig is aan de andere kant, kan ik u vertellen dat ik straks rond 1:30 heb nog nieuws over het Theater van het Sentiment, de uitzending van vandaag. Dat ook wel interessant is. Blijf vooral gekluisterd aan het toestel. Of het nou via de FM is of via internet. Het doet er niet toe als men luistert. Goed. Iets uit de jaren 90, geloof ik. Was dat wel eens, is meestal iets, zo.
1: Ja, eigenlijk uit 2006, want we gaan iets draaien van een zangeres uit België. Hmm. En ik heb gekozen deze keer weer eens voor een zekere Eva de Rover. En in 2006 maakte zij het nummer getiteld Fantastisch, toch? En daar haalde ze ook de eerste of de achtste plaats mee in de top 40. In de Nederlandse top 40. En stond 15 weken in die lijst. Kwam binnen op 25 juli. En dan hier staat 2009.
0: Wacht eens even, dat die 2009 uitvoerende was met rapper Dicky Dex. Dus eventjes ter zake, die niet te verwarren met de versie die we nu gaan luisteren.
1: Kijk.
0: Dus het album De Jager, dat was inderdaad oorspronkelijk uit 2006. Maar in ieder geval hier, de Universal Nederland dacht in 2007, ja, laten we het hier ook eens uitbrengen.
1: Dit album is ook De Jager.
0: Ja, precies.
1: Wat die van Wycombe gewoon gaat draaien.
0: Ja, precies.
1: Dus, want dan zit ze met zo'n groot geweer.
0: Ja, wat zou er trouwens van Eva erover geworden zijn? Je hoort er tegenwoordig zo weinig van.
1: Je hoort er weinig van, ja. Misschien dat ze denkt van het is even mooi geweest. En misschien in tussentijd is ze wel misschien weer nummers aan het schrijven. Of zo. Dat zou je niet weten. Maar wacht ik gewoon maar even af. Maar,
0: nou ja, misschien. Ja. Ze heeft naderhand nog wel een Engelstalige album uitgebracht. Maar dat is niet zo succesvol gebleken. Maar in ieder geval die tekst alleen al hè, van het nummer waar het mee begint. Dag en nacht en bij de tussen. Ja, waar tussen vraag ik me eigenlijk af.
1: Ja, dat moet de luisteraar zelf maar.
0: Dan had ik mijn eigen toen al afgevraagd en nou nog steeds. Dus zo lang speelt het al. Hè.
1: Goed, we gaan hem instarten mensen. Hier is hij, Eva de Rover.

0: Eerlijk gezegd dacht ik dat het Eva erover virus al lang verdwenen was hier vanuit de studio. Maar schijnbaar is het toch weer opnieuw actief geworden op een of andere manier. Ook wel een beetje door mij toe doen in de tijd toen op de Evenstraat dat ik naar die cd aankwam, De Jager, in 2007. En inderdaad, dat nummer werd toen ook gedraaid. Maar ja, goed, ik ben eigenlijk aangestoken door de sandwich. Want daar heb ik het album ontdekt. Dus vandaar op de een of andere manier. Dus, maar goed, in ieder geval, het blijft leuk. En gewoon nog gezellig om er eens een keer te draaien. Wat betreft die top 40 notering in 2009, dat was dus inderdaad met Dickie Dex. Maar dat heet het Slaap Lekker. Dat moest ik nog even kwijt. Nou goed, we hebben nog genoeg muziek voor u. Want ja, we zijn er nog altijd tot 1 uur of 3 vanmiddag. Dus,
1: gegarandeerd. En u zal van alles voorbij horen komen. Dus wat dat betreft zit u gebeteld als u niet de deur uit hoeft. En denkt van, ik zit lekker op de radio te luisteren. Of lekker naar de kabel te luisteren. Of zelfs op internet te luisteren. Dat kan allemaal. Dan,
0: internetradio via je telefoon bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, de volgende nummer komt uit 1940 van de Inkspots. Hmm. Ik heb het nummer verkozen getiteld Whispering Rest. En die komt eraan.

0: Ja, dit was eigenlijk wel zo'n beetje de voorloper van soulmuziek. Zeg maar de muziek van de gevestigde orde uit de 40e jaren. Whispering Grass van die Inkspots. In ieder geval, het was eigenlijk zo dat de jonge lui wilden ook iets hebben. Dus dat is op een gegeven moment overgegaan tot iets anders. Buiten de gevestigde orde. Werd toen race music genoemd. En later daaruit is dus in ieder geval gezegd van ja, dat is geen goede naam ervoor. Dus dat werd vroeg of laat rhythm and blues. En van daaruit met nog dus die jazz elementen erbij. En dan nog de gospel en de blues. En je kan bedenken. De funkbeweging is nog gekomen met James Brown in de tijd in de jaren 60. Dus ja, zo is die soulmuziek eigenlijk een beetje ontstaan. En ook de andere soorten daarna aanverwant, zoals de disco en de hip-hop en noem maar op. Maar we gaan nog iets draaien uit de jaren 70, heb ik begrepen. 1974, klopt dat?
1: Ja, van Betty Swan. En het is getiteld Kiss My Love Goodbye. En het heeft geen top 40 geschiedenis. Het is wel soul, want daar staat uiteraard op een soulalbum. Dus ja, dan moet het gewoon soulmuziek zijn. Maar u kunt er gewoon lekker naar gaan luisteren.
0: Ja, dat mag je vanuit gaan dat het soulmuziek is. Ja.
1: Daarom, dus hier is hij.

0: Nou, ik moet eigenlijk toch even, in eerste instantie was de plaat voor mij onbekend, maar ik kan me nog herinneren dat ik een tijdje geleden zat ik naar de Avondstad te luisteren van Simone Walraven. En daar kwam dat plaatje ook voorbij. Kiss My Love Goodbye van Betty Swan uit 1974 alweer. God, dat is ook... 1974 zal een goed jaar geweest zijn, muzikaal gezien. Maar ook wel een beetje een rampzalig jaar vanwege het verdwijnen van de zeezenders. Want die hebben dat waarschijnlijk niet meer meegemaakt. Dus, of misschien dat nog net is gedraaid in een Ferry Maat Social in van de laatste aflevering. Maar dat moet ik eventjes terugvragen goed over die informatie. Maar goed. Over Simone Walraven gesproken. Ze heeft de afgelopen 2 weken genoten van een welverdiende vakantie. Ik ben trouwens benieuwd of ze mogen is. Ik zal zelfs opletten, want ze noemen mij toch de waakhond van de radio. Dus, En trouwens, net zoals Simone ben ik dus ook verslaafd geraakt aan de soulmuziek sinds 1972-73. Wie? Doobie? Ferry Maat.
1: Ja, dat zie je maar, hè.

Ik een singles als je ze uit de hoes haalt. En ja, ik heb het nummer verkozen van Elvis Presley getiteld A Fool Shuts His Eye. En die komt er nu aan.

0: much as I am. Now and then there's a fool such as I am.
1: Al dus Elvis Presley en There's a Fool Such as I. En dat trouwens in 1959 ook opgenomen werd op een album van Jim Reeves, Songs to Warm Your Heart. Daar staat het ook op voor de mensen die de rustige versie graag willen horen. Maar goed, dit is nog steeds het programma Rons Muziekarchief. Ik zou haast een andere naam willen noemen, maar die naam die, is pas geldig vanaf september. Dus even wachten nog, dames en heren. ja, Ron die lacht al gezellig mee daar achter een mengtafel.
2: Ja, natuurlijk. Want ik weet wat er gaat gebeuren.
1: Ja, precies.
2: Nou, we kunnen het de luisteraar wel zeggen. We hebben het laatst ook al een keer verteld.
1: Ja, daarom.
2: Ons al programma It's Music Time gaat terugkomen.
1: Ja.
2: En weliswaar geen 3 uur, ook geen 2 uur. Maar we gaan een programma van 1 uur maken. Want daarna komt ook het al oude programma van jou terug.
1: Ja, en die Soul Hour.
2: Ja. En dat gaat dus ook leuk worden. En die twee programma's die zitten natuurlijk aan elkaar als het ware gekoppeld. En dat gaan we dus, doen. En
1: oude tijden herleven we alleen. Dus in 2 uur samengevat. Maar dat is waarschijnlijk net lang genoeg voor de luisteraar. Want ze moeten mij ook niet al te lang horen. Want dan vallen ze in slaap waarschijnlijk. Dus dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat je gewoon blijft luisteren naar de radio. En doe dat vooral ook de komende tijd. Want er is nog genoeg te beleven. En als je zo... ik heb zo eens geluisterd zo links en rechts ook naar het non-stop gebeuren. Als er geen programma's zijn, dat zit ook heel goed in elkaar tegenwoordig.
2: Ja,
1: er is heel veel veranderd in de tijd dat ik weg ben geweest. Dus,
2: ja, dus daarom. En goed idee van Cor, onze programmaleider. En die zei van, waarom kan jullie weer niet alle twee... als Andy toch weer terugkomen, waarom herstellen jullie het dan niet in oude luisterweer van jullie programma's die jullie hebben gemaakt? Waarom gaan jullie die weer niet maken?
1: Ja, dat is wel een hele goeie.
2: En It's Music Time was een bewezen concept. Dat kon meteen weer ingevoerd worden. En die Soul Hour was ook een bewezen concept. Wat goed beluisterd werd. Dus dat kon ook gedaan worden. En omdat we dan toch bij elkaar zitten, doet Andy het eerste uur dus inderdaad It's Music Time mee als medepresentator. Dat is voor mij ook leuk. En het tweede uur dan ben ik op de achtergrond als technicus actief. En dan presenteert Andy.

0: die het programma zelf.
1: Ja, er is nog een vraag gesteld laatst aan mij, aan een toevallige luisteraar die tegenkwam. Die vroeg van aan mij van The Roots of Soul, komt het nog terug? Ik zeg, het komt terug in een andere vorm, dan gaat het Back to Basic heten.
0: Ja.
1: Dus dan zoek ik dat verder allemaal uit. Dan ga ik ook heel ver terug naar de blues en dergelijke. Ik ga het gewoon breder aanpakken. Ja. In ieder geval, het wordt leuk komend seizoen.
0: Een echte aanrader om te luisteren vanaf, de eerste radioshow vanaf, wat was het, 6 september.
1: Ja. Maar ja, daarvoor hebben we nog de week daarvoor. Dan gaan we toch nog eventjes een kleine herdenking doen. Want wat gebeurde er op 31 augustus 1974? We zijn wel een dag te vroeg, maar ja, beter te vroeg dan nooit. Dus daar komen we nog eventjes op terug. Hè?
0: Kijk, ja. Het is tijd voor René de Haan met het nummer getiteld Mannen. En die was uit 1988. En ze haalde daar de 32e plaats mee in de top 40. Stond 3 weken in deze lijst, kwam binnen op 27 augustus 1988. En daar gaat u nu naar luisteren.

0: Ja, dat is echt zo'n uithuilplaat uit 1988. Want ja, waarom? De vorige die daarvoor zat, die ook in de top 40 terecht kwam trouwens, Vuile Huigelaar, ging over hetzelfde onderwerp. En dit is helemaal nog verder uitgedikt. Ja, zoals hij het meegemaakt heeft, tenminste volgens het liedje. Of het in werkelijkheid zo is, dat weet ik natuurlijk niet. Want ze kan niet meer navertellen, want ze is 10 jaar niet meer onder ons.
1: Volgens
0: ze overleed,
1: mij is het...
0: ze overleed op zaterdag 2 juli 2016, terwijl deze jongen op een bruiloft zat.
1: Kijk, en ik zal je vertellen, deze compositie is volgens mij een pure Hazes-compositie, hoor.
0: Ja, lijkt me wel, ja.
1: Het is, ja, want ik heb gehoord, het is een Aad Claris. Ja, nou weten we.
0: Ah, Claris,
1: Aad Claris, die maakte ook sommige nummers voor Hazes. Dus ja, ik voel er al zo'n Hazes-sausje overheen.
0: Oh, zo'n Lodewijk van Avezaat.
1: Ja. Ja, misschien is dat die kerel wel wat mee gedaan heeft. Lodewijk van Hazenstad. Ja.
0: Ze zal het ons nooit meer kunnen vertellen, helaas. Maar ja, goed, we kunnen er wel van uitgaan. Alhoewel, ook een beetje daarmee oppassen met die opmerking. Want dadelijk dan belt er een echte fan op die zegt van... Dat is helemaal niet waar.
1: Ja, dan krijg je straks een nieuw seizoen. Verrek, kerels, zijn jullie het weer.
0: Ja,
1: dus ja, dat,
0: ja die twee rebellen. Hè, zoals,
1: ja, die twee rebellen. Ja,
0: ja. Die beïnvloed zijn door onder andere Radio Kerkman bijvoorbeeld.
1: Ik kijk op de teller. We hebben nog iets van een 9,5 minuut.
0: Oh,
1: en ik wil toch nog even wat draaien. Want anders dan gaan we te veel lawoeren.
0: Ja.
1: We gaan naar 1959 samen met Ray Charles. Come rain, come shine.

Ja, die man had het in zich hoor. Deze Ray Charles, ook niet meer onder ons, maar in ieder geval zijn muziek is gelukkig vereeuwigd. Dus we kunnen er nog heel veel van draaien in de toekomst. Dus dat sowieso. Ik heb nog iets uit de zomer van 1997. Even een klein restantje wegwerk van mijn vorige programma Soultime. Dat ik deed bij een van mijn vorige werkgevers, Stadsradio Helmond. En ja, inderdaad. Toen was ik al radioactief. Dus, maar in ieder geval, het is een. Ja, verkap duet eigenlijk, want het is Groep Eternal samen met Bibi Winans, de gospelzanger uit Amerika. I Wanna Be The Only One.

0: Ja, de radio edit was het van I Wanna Be The Only One van Eternal en B.B. Wynans. We hebben nog iets over een tijdje over. Ik hoor Glenn Miller al wat rond, dus die nemen we nog eventjes mee tot aan het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we weer terug voor nog een uur Rons Muziekarchief.
1: Ja, en Glenn Miller, wat u hoort op de achtergrond, dat is met het nummer American Patrol. En die gaat u nog voor de komende 1 minuut 20 beluisteren tot aan het nieuws van 1 uur. En dan zijn we natuurlijk heel graag terug allebei na het nieuws van 1 uur met het tweede gedeelte van het programma Rons Muziekarchief. Tot dadelijk.

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit.

Welkom terug bij Rons muziekarchief. En ja, we zijn natuurlijk toe, zoals ik straks al had gezegd in de eerste uur, aan de plaat voor mijn zus in Eerbeek, voor mijn zus Yvonne Tabor. En ja, het dak had er dadelijk af, want ze vroeg een nummer van Barry Manilow aan, omdat ze die in de tijd ook best wel behoorlijk had heeft gedraaid. Nou, we gaan zo dadelijk dus echt de buik erin gooien, hoor. Want ze vroeg een nummer aan, getiteld Coba Cabana. Ja, dat weet u al, hè. U kent die geschiedenis allemaal. Die meneer Manilow die haalde daar, zong zich tot de zesde plaats in de top 40, stond maar liefst 11 weken in de hitlijst en kwam binnen op 24 juni 1978 in de top 40. En die veroorzaakte daar een, ja, hoe zou ik het zeggen, een ware puinhoop met dit nummer, want het was gewoon een fantastisch nummer. Nou, en mijn zus die zei, als je één nummer wil draaien van Barry Manilow, dan moet je dat nummer maar eens draaien. Nou, ik weet zeker dat heel Eerbeek zo dadelijk op stelte staat. En dat is zo'n lekker rustig dorpje, wat u weet, in de buurt van Arnhem, zeg maar. En ja, dat is zo'n rustig dorp, daar rijdt de politie nog steeds rond op een wrak. U weet het al. Nou, in ieder geval, daarvoor gaan we dus dit nummer draaien. Barry Manilow op speciaal verzoek van Yvonne Tabor. Hier is Copacabana.

0: Ja, ook een goedemiddag Yvonne, namelijk natuurlijk namens jouw oude collega van vroeger. Ook namens mij natuurlijk, deze aangeboden namens ons, zeg maar, namens tweetjes hier. Deze opname uit 1978, de zomer van 1978 was koud. In eerste instantie. Kan je niet voorstellen, Ron, maar toen was Helmond Kermis, toen deze plaat nog populair was. En dan moet je je voorstellen, overdag temperatuur van 13 graden. En s'nachts ging ik weer omlaag naar 9 graden. Dus dan weet je wel hoe het geweest is die afgelopen tijd, hè?
1: O jee.
0: Niet erg warm, hè? Maar zodra de kermis afgelopen was, toen werd er een keer ook een stuk warmer. Ja, heel raar is dat. Maar in ieder geval, ja, zo raar als het weer vroeger was, waren wij vroeger ook, tenminste ik wel. Dus wat dat betreft, goed. Copacabana at the Copa, de lange versie van Barry Manilow. Ja.
1: Hij komt als een 2-cd-album af, wat ik van hem in bezit op de Definitive Collection, geloof ik.
0: Ja, zoiets.
1: En, daar staat hij op en die hebben dus gedraaid. En ik kreeg al bericht terug van Yvonne dat de kopjes op tafel stonden te dansen. Nou, dat doe je ervoor op de radio, hè? En hier vlogen de luistercijfers op internet omhoog. Dus dat doen we het ook voor op de radio. Dus,
0: ja, dat is sowieso een heel goede teken als dat gebeurt. Dus dat geeft mij ook weer meer moeite om door te gaan natuurlijk.
1: Kijk, wij kijken enorm uit naar dat nieuwe seizoen wat we allebei gaan doen. Dus als we u straks al verteld hebben. En als het zo blijft gaan zoals het nou gaat, dan zijn we heel erg goed bezig. En dan weet ik zeker dat er mensen in zijn agenda gaan zetten wanneer wij terug gaan komen met ons oude programma's formule. En dan wordt luisteren alleen maar op zondag nog veel leuker. Ja, Yvonne, deze was dus voor jou speciaal en zoals je had gevraagd. En ik hoop dat je heel veel plezier in hebt gehad. Want ik zat ook weer even terug in de tijd met dit nummer. Dus dat blijft altijd leuk.
0: Ja, ik trouwens ook. Dat deed weer denken aan het uitgaansleven van toen, hè?
1: Ja, dus zo zie je maar wat het allemaal mogelijk is op de radio als je zoiets draait. Ja, en dan gaan we toch weer een stuk terug in de tijd. Want de volgende nummer is van Cliff Richard. En komt uit 1959. En hij zong een nummer getiteld 9 Times Out of 10. En die hoort er nu.

0: Ja, geboren als Harry Roger Webb. Maar in ieder geval, iedereen weet dat hij zijn artiestnaam had. Het was natuurlijk Cliff Richard. Sir Cliff Richard mag je ook genoemd worden, uiteraard. 1959, 9 Times Out of 10 was de titel van deze plaat, deze oude rocker. Trouwens, zijn begeleidingsgroep was toen, waren toen de Shadows, alleen voordat ze de Shadows heten, heten ze anders.
1: Ja, de Drifters.
0: Ja, maar toen kwamen dus de Amerikaanse Drifters in het geweer. En toen, je weet hoe het gaat, heb processen gevoerd. Dus hadden ze gewoon besloten om hun naam te veranderen in de Shadows. En zeker niet onverdienstelijk. En,
1: nee, nou, absoluut niet, want de Shadows hebben heel veel gedaan voor goede muziek.
0: Ja, zeker. Dat herkenbare gitaartje van Hank B. Marvin, bijvoorbeeld. Goed, de tijd geworden. Wat wou je nog zeggen?
1: Nou ja, we gaan gewoon naar de volgende plaat nu.
0: Ja, lijkt me wel.
1: We gaan iets draaien van een zekere Madonna. Wel het lied uit 1985.
0: Ik heb nog nieuws over Madonna. Er komt binnenkort weer een nieuw album uit voor.
1: Kijk. Ja, dat is interessant nieuws. Dat houden we dus even in de gaten. We gaan zo dadelijk een nummer draaien getiteld Into the Groove. Maar ik vertel u, die mevrouw haalde daar maar hadden gemaakt de eerste plaats mee. In de top 40 en stonden ze 16 weken maar liefst in de hitlijst. En kwam binnen op 3 augustus 1985. Het is maar dat u het weet. En ze zingt nog steeds. Dus je zegt het al, daar komt een nieuw album vanuit. Dus lijkt me leuk om deze even de revue te laten passeren. Dan moet ik even kijken of ik de juiste cd instart.
0: Oei,
1: ja,
0: oei.
1: Dat gaat gebeuren. Dus we hebben het goede knopje te pakken. Hier komt ie.
2: And you can dance. For inspiration.

0: Nou, ik heb zelfs het idee dat sommige luisteraars denken van... Dit is wel een beetje een vreemde versie van het nummer. Nou, dat klopt. Dat is namelijk geremixed in 1991, een beetje toen het album uitkwam. The Immaculate Collection van Madonna. Ja, volgens mij hebben we
1: allebei, helemaal.
0: Volgens mij hebben we allebei hetzelfde album.
1: Dat is dat album, ja.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus zodoende.
0: Ja, Into the Groove was het uit 1985. En het is oorspronkelijk muziek afkomstig uit de film Desperately Seeking Susan, waar Madonna ook een hoofdrol had. Ja, toen al, ja. Inderdaad.
1: Kijk, nee. Ja, en ja, ze haalden natuurlijk, dat heb ik net verteld, daar de eerste plaats
0: mee. Ja, met gemak, hoor. Met gemak.
1: Ja, dus ook een mooi nummer, hoor. Dus echt wel de moeite waard.
0: Maar er zijn van het album zijn eigenlijk maar een paar nummers overeind gebleven.
1: Ja.
0: Crazy For You is niks aan veranderd. Live To Tell ook niet. En even kijken waar is nog meer niks aan veranderd. Lucky Star ook niet, geloof ik. En ja, dat was eigenlijk zo'n beetje. De rest is een beetje in de remix gegaan om het toch een beetje... Zeg maar gewoon te laten klinken als in die tijdgeest van de jaren 90. Zo is het eigenlijk zo'n beetje gegaan.
1: Ja, en dan kijk ik nu op mijn briefje. Zijn nu toe aan iets geinigs. Wel te verstaan, want het komt van het Cocktail Trio. En het komt uit 1962. Het nummer is getiteld De Bromvlieg. En ik ben reuze benieuwd. U ook?
2: Er zoomt bij ons een vlieg door het huis.

0: Ja, geen alom, hè. Met Cocktail Trio 1962, de Bromvlieg. Nou, weet je wat mijn moeder altijd dacht? Dat er een storing was op de radio. Toen die plaat op de radio.
1: Ja.
0: Wat is dat voor gebrom? Ik wist het ook niet. Mijn vader wist niet. We wisten het geen van allen. Maar ja, het zat in die plaat dus. Ja, kan gebeuren. Heel vreemde situaties komen er voor. Ook in de jaren 60 en misschien nu nog. Hè, als mensen last hebben van een bromvlieg. Maar ik denk dat ze tegenwoordig met de insectenverdelger erop afgaan.
2: Dat kijk, wat valt dan ook te verwachten van een stelletje qua jongens op de radio. Hè?
0: Ja.
2: Dus dan moet je je eigen wel indekken tegen zoiets.
0: Ja, precies.
2: Dat zegt al meer voor het komende seizoen. Dat belooft al meer voor het komende seizoen.
0: Oei,
2: oei.
0: Dan hebben we één uur met een lach en een traan, zeg maar. Ja. En het andere uur is een serieus uur.
2: Ja, maar het kan allemaal. Dus, ja. Hè? Maar goed, oké. Okay. Dat was dus het Cocktail Trio. Geen top 40 gezien is, want in 1962 bestond hij nog niet.
0: Nee, toen bestond er wel iets anders. Daar was Joost en Draaien voor verantwoord op zondagavond toen zei. Het Nederlandse platenelftal, allemaal Nederlandstalige platen. 11 in totaal, elke week.
2: Kijk, zo werd de luisteraar toch vermaakt.
0: Ja, he? Precies.
2: Over vermaak gesproken, we hebben het volgende nummer start klaarstaan. En dat is een nummer uit 1998 van een en zekere Brandy. En ze zingt het lied getiteld I Do It For You. En ik zal eens even naar de top 40 geschiedenis kijken. Die heeft hij dus niet. Heeft ze dus niet. En dus hij stond niet in de top 40. Maar het is soulmuziek. We gaan hem toch op u loslaten.
0: Ik heb een heel raar vermoeden. Maar dat vertel ik dadelijk.
2: Ik denk dat het vermoeden misschien zelfs wel klopt wat je hebt.
0: Ja.
2: Maar goed, we gaan ermee starten. Hier is hij.

0: Ja, ik zei net al, ik heb een bepaald vermoeden nodig. Vermoeden is juist, en we hadden allebei zelf vermoeden. Want het is namelijk een cover van de bekende Bryan Adams hit uit 1991. Everything I do it for you, uit de film Robin Hood. Is het nummer oorspronkelijk afkomstig. En die uitvoer van Bryan Adams, die heeft trouwens een heel lang leven gekregen in de top 40. Hij is zelfs nog heel lang een nummer 1 gestaan. De zaak is. Dit was in ieder geval de versie van Brandy uit 1998. Het is het slotstuk van het album Never Say Never. En als ik het goed heb, moet dat nog eens in mijn collectie zitten. Ik zal het nog even nakijken, want ik zeg wel eens meer iets en dan denk ik de luisteraar van, hè? Is dat zo? Ja, het is zo. Dus, nou, er schuilt meer achter mijn voordeur dan u zelf ergen heeft, hoor. Dus, ja, maar goed. We hebben nog veel, veel muziek voor, dus blijf vooral hangen.
1: Ja, want wat dacht je van volgende? We gaan naar 1942 weer met zo'n leuke van George Formby. Mr. Woo's an Air Raid Warden Now. Oké, hier is hij.
2: There's a Chinese laundry man, the famous Mr. Woo.

0: Ja, dat zijn ze van die plaatjes, die hoor je eigenlijk weinig op daar, jongen. Als je ze hoort, dan heb je zoiets van... Hey, dat was hartstikke leuk vroeger. Nou, dat is ook wel zo. Dus, nou, ik zal niet zeggen van mijn jeugdsentiment, want ik was het toen in die tijd nog niet. Hè. Over sentiment gesproken, ik heb, zoals beloofd, dus rond deze tijd elke week stevast dus nieuws over het theater van het sentiment. In de maanden juli en augustus is het omgedoopt tot het Openluchttheater. En Antje Montero, presentatrice, neemt u straks mee tussen 4 en 6... voor mijn 2 matinee-voorstellingen naar de zomer van 1976. Normaal gesproken dan kan je stemmen op 5 platen. En dan wordt werkwoord nummer 1, maar nou is iets anders bedacht. En dat was gisteren ook al, maar vandaag zeker. Deze keer kan je stemmen op 2 platen. Wordt het dit of wordt het dat? Welke plaat wordt er gedraaid? Dus je kan, via de site kan je al stemmen op 2 platen van de Rolling Stones deze keer. Uit 76 van het album Black and Blue, 2 tracks. Of het wordt Fool to Cry. Of het wordt Memory Motel. 1 van de 2. Dus stem maar gewoon gerust. Dat kan nou wel hoor. Dus verder geen probleem. Ik heb het vanmorgen ook gedaan. En dan krijg je meteen een bedankje terug van bedankt voor je deelname. Dat is hartstikke leuk gaat het hoor. Nou ja, wilt u het weten waar ik op heb gestemd? Niet op Fool to Cry, dat is mij te bekend. Juist op het onbekende nummer, Memory Motel. Dus nou, misschien dat nog luisteraars zich roepen voelen om daarop te stemmen. Maar ja, goed, ik mag niemand beïnvloeden. Het is gewoon eigen keuze dat je doet. Maar in ieder geval, geniet straks tussen 4 en 6 op NPO Radio 5 met Antje Montero. En natuurlijk het Openluchttheater uit de zomer van 1976.
1: Ja, en wij gaan zo dadelijk, hoe komt het ook uit, naar 1975.
0: Ah, een jaartje
1: eerder. Samen met Siska Peters en Ronnie Tober. Want die gaan naar de kermis. In een nummer. En nou wel het geval, jawel, in Helmond start de kermis deze week ook.
0: Ja, komende vrijdag.
1: Ja, komende vrijdag. En dan duurt hij, zover ik heb gezien, tot en met, dacht ik, de 16e geloof ik. Net een dag voordat ik vakantie gehouden, bedrijfsvakantie heb, want de 17e is mijn...
0: Hij duurt tot met, even kijken, de 15e.
1: 15e.
0: Dat is woensdag.
1: Woensdag. Ja, dan zal het de 16e wel bedoelen om op te ruimen. Want er zijn namelijk bepaalde weken in de stad... of wegen in de stad ook gesloten.
0: Dus dat niet alleen, maar in ieder geval... meteen daarop heb je Tilburg Kermis. Dus dan moet je ook op tijd daar zijn, hè?
1: Ja.
0: Dat is gewoon het hele probleem. En ja, het zijn harde werkers, die kermislui. Nou, ik doe ze niet na, hoor.
1: Hey, ik ook niet.
0: Op deze leeftijd toch helemaal niet, als ik ergens al knakker. Nee,
1: ik zal eens kijken of dit nummer toevallig in de top 40 gezien is.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Haalde
0: zeker.
1: De 11e plaats in de hitlijst. Stond 5 weken in de top 40. Kwam binnen op 9 augustus 1975. Het is maar dat u het weet.
0: Oeh, dat was de periode dat ik nog werkzaam was als DJ in Discobar Belinda hier nou, met Meijerstraat nummertje 12, ik weet het nog.
1: Oude tijden geleden.
0: Ja, ook bij mij. Hè.
1: Zullen we eens gaan beluisteren?
0: Ja.
1: Bij deze, hier is hij.

0: Ja, vrolijkheid alom bij de top 40 van 1975. Destijds de kermis met Siska Peters en Ronnie Tober. Trouwens, Ronnie Tober heb ik nog eens in het echt mogen aanschouwen. Dat was op eerste kerstdag 2013. Toen waren wij op vakantie in Valkenburg en had hij s'avonds een optreden in het hotel waar we zaten. Dus hij was echt goed. Hij is nog steeds goed. He's still going strong. Nog steeds zijn leven. Nog geen overlijdensbericht gehad over die goede man. Gelukkig maar, want dat is nog eentje van de oude garde. Die nog altijd het hart voor het lied heeft en blijft zingen. Want hij heeft ooit een plaatje gemaakt in de jaren 80. Afscheid nemen doet pijn. Had hij dat toen al gevoeld? Maar het zit nog geen afscheid aan te komen. Dus we kunnen nog lang en breed van hem blijven genieten.
1: Ja. Het blijft leuke muziek. Hè?
0: Ja, maar ja, het is wat anders dan, zeg maar, die witte eend op midden van de weg. Hè?
1: Ja, ja, ja, dat was ook een nummer van hun twee. Hè? Dus,
0: ja, dat was een jaartje later, geloof ik.
1: Maar in ieder geval, u weet het, komend weekend barst het geweld los. De kermis in Helmond. En natuurlijk ook de Kasteeltuinconcerten komen er ook aan.
0: Ja, die beginnen vrijdagavond weer.
1: Dus dat wordt een druk centrum het komend weekend. En, ik zei het al, er wordt een temperatuur van 34 graden op zondag verwacht. Dus het is maar dat u het weet.
0: En wij zijn er op zondagmiddag om om de geleden te versterken, zeg maar.
1: We hebben één geluk. We zitten in een met airco gekoelde studio. Dus aan ons zal het niet liggen.
0: Anders is het niet om te doen, hè?
1: Daarom.
0: Dus volgende week weer heel veel plaatjes met een barbecue-index.
1: Ja. Goed, tijd. We gaan dan nu naar de jaren 50 samen met Charlie Feeters. In het nummer getiteld Bottle to the Baby.

eigenlijk is dit al een opwarmetje voor vanavond, de 7 en 8, hè? Ja, Golden Memories, dat is vanavond ook weer op de zender met Tony Versveld. Met heel veel rock and roll, rockabilly, country, doo-wop, rhythm and blues, a little bit of soul. Nou ja, goed, noem maar op. In ieder geval een programma dat de moeite waard is om te beluisteren. Iedere zondag opnieuw doet hij het weer, dus vandaar. Het is tegenwoordig voor een tipruimnotering helaas, want top 40 mocht helaas niet haalbaar zijn voor haar, voor deze zangeres, waarvan gezegd werd dat ze niet kon zingen. Geen één platenlabel wou haar hebben, maar Elektra Records, die gaf haar een kans. En dit was het resultaat. Sweet Love, Anita Baker.

0: Ja, ik zie de mensen al denken van ja, die plaat hoor je nooit meer op de radio. Klopt ook wel, maar zo af en toe nou, komt hij wel eens langs in de NPO Radio 5 Muzieknacht. Dus daar is je nog regelmatig te beluisteren, want die muzieksamenstellers daar, die weten wel wat ze doen. Nou, dit was Anita Baker uit 1986, november 86, oh, bijna 40 jaar geleden, Ron. En Sweet Love was dit afkomstig van het oorspronkelijk van het album Rapture. Maar het is voor de liefhebbers die nog verzamelaars zijn van de Ferdie Maat Soul Show op de Soft Soul Ballads te vinden. En ik hoor dat er weer verkeer langskomt buiten. Dus daar goed. We zitten poepie live, dus alle geluiden krijg je mee. Net ja. Zoals vroeger. Ja, hoor je het?
1: Ja, er zijn een paar zware motoren die de, zeg maar, het gebouw hier voorbij geschreven.
0: Oh ja, het is seizoen, hè? Dus,
1: ja, het heerst nou. Dus, ja. Eens even kijken, we gaan nu naar 1967. We hebben een instrumentale van Bert Kanfert. En met het lied is getiteld namelijk You Are My Sunshine. En die gaat u maar eens lekker beluisteren.

0: Dat was 1997 67 met het orkest van Bert Kempfert en You Are My Sunshine, My Only Sunshine. Kom er nog achteraan. Als je de tekst van het liedje kent natuurlijk. Hè, dan ik weet het nog van vroeger. Dus vandaar. Maar we hebben nog één plaatje geloof ik voor dat twee uur is.
1: We hebben ook nog misschien wel een opvulletje. Maar we gaan eerst ons eigen bezighouden met die ene plaat.
0: Ja, precies.
1: Die komt uit 2016 en is van de groep K3. En ik heb het nummer verkozen getiteld De Aarde Beeft.

0: Hebben ze, volgens mij hebben ze daarvoor die klok van André van Duin gehuurd, hè? Die bimbam, hè? Als ik zo hoor. Ja, maar ja, goed, de aarde beeft. Ik hoor net toch iets van daar uit 81, 82. Ja, inderdaad, van om Tonight is oorspronkelijk afkomstig. De Four Tops, top 40 notering natuurlijk alom met Don't Walk Away.
1: Ja, ze hadden namelijk een notering daarmee. Namelijk haalden de derde plaats, stonden 9 weken in de hitlijst. Kwamen als hoogste nieuwe binnenkomen, dus waren een alarmschijf. En kwamen binnen op 13 februari 1982. En na dit nummer gaat u dus luisteren tot het einde van dit uur, tot het nieuws van 2 uur. Daarna zijn we graag weer terug voor het derde uur Rons Muziekarchief.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kregen een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit.

0: Welkom terug bij het derde uur van Rons Muziekarchief. En we gaan natuurlijk heel vlug van start met goede muziek. Want het eerste nummer wat we gaan draaien komt uit 1977 van de groep Dutch Rams. Getiteld is het nummer Disco Inferno. En bij mij staat op mijn papier Top 40 Geschiedenis was een tip.
1: En, dat klopt ook.
0: Ja, en die kwam als tip zijnde binnen op 9 april 1977.
1: Ja, zo vroeg al. Hè? Dus, maar in ieder geval, er bestaat nog een langere versie van, weet je dat?
0: Ja.
1: Van ruim 10 minuten. Daar hadden ze toen op een album van hun uitgebracht. Maar degene die het nog zoeken, het staat ook nog op de soundtrack from Saturday Night Fever.
0: Daar staat hij ook op, ja.
1: Ja, precies. Dus,
0: volgens mij heb ik die lange versie nog ergens liggen, dacht ik. Die staat bij mij op een ander album van de Tramps.
1: Misschien dat ik die in de toekomst wel een keer ga draaien, je weet.
0: Goed, zullen we dat nummer maar eens op je loslaten?
1: Ja, ik vind het prima.
0: Ik vind het zelfs altijd een van de mooiste nummers uit die tijd.

0: Ja, ze noemen dit ook wel een echte klassieker, hoor. Deze uit 1977, de Tramps en Disco Inferno was dat. En ja, ik weet nog goed dat ze hebben verschillende platenlabels versleten. Hè. Eerst in 1972 waren ze onder contract bij Buddha Records. En van daaruit zijn ze vertrokken naar Philadelphia International. En daar hebben ze vertoefd tot 1975 een beetje. Toen kreeg ze een contract bij het beroemde platenlabel Atlantic. Ja, natuurlijk, kan niet anders, hè. Dit was plaat uit die Atlantic periode natuurlijk, Disco Inferno. En in ieder geval, een van die zangers, die schrijver, Jimmy Ellis, die leeft helaas niet meer. Maar in ieder geval, hij zal de mensen in de hemel wel toe zingen waarschijnlijk, zoals het er dan eruit ziet. Zingen, niet meer schrijven, dat is inmiddels afgeleerd.
1: Ja, en van de week is ook namelijk de zanger van de Village People.
0: Ja, Victor Willis, hè?
1: Ja, Victor Willis. Ja, want Victor Willis was een van de mede-producers en schrijvers van het nummer.
0: YMCA?
1: Ja, Willis, Belolo en Morali. Ja. Waren de producers, CQ-schrijvers van dat nummer. En ik heb helaas bij het produceren van deze uitzending er even geen benul van gehad van, oh, er moet een nummer van de Village People in, maar dat ga ik
0: dan moet je mij over de knie leggen, want eigenlijk had ik jou moeten bellen, hè, erover. Hè?
1: Maar ik zal het volgende week goed maken. Volgende week hebben we in ieder geval het nummer YMCA in de uitzending zitten, want het zijn toch heren waar je echt wel toen de tijd rekening mee moest houden en ze hadden een top het mee. Ik vind dat we dat toch zomaar niet de revue moeten laten passeren en er geen aandacht aan moeten besteden. Dus volgende week zal ik in ieder geval een nummer erin zetten.
0: Ja,
1: van
0: dat
1: hun.
0: Klopt. Ja. Wat ook een bekend nummer van hun is, was ook een 79, Go West.
1: Ja.
0: Maar kennen de meeste alleen van de Pet Shop Boys.
1: Ja, de Pet Shop Boys. Dat is ook mooi van de Pet Shop Boys. Ja. Die hebben ze heel goed gemaakt. Maar het eigenlijke nummer van Village People is toch eigenlijk wel de grondlegger daarvan. En het is ook net zo ook een heel mooi nummer.
0: Nou, als je die toevallig zoekt.
1: En bijvoorbeeld You Can't Stop the Music is ook zo'n leuk
0: nummer. Dat is een jaartje later.
1: Dus, maar ik zal eens in kijken, want ik heb er natuurlijk geen heel album van liggen, maar ik heb ze wel ergens op cd's zitten, dus dan moet ik van de week eens even gaan neuzen. Ja, ik kijk op mijn briefje, we gaan nu naar 1957. Samen met de Diamonds, en het nummer is getiteld Little Darling.
0: Zo vermoeden had ik al.
1: Hoezo?
0: dat nummer moet zijn, dat is het enige eigenlijk zo'n beetje dat de heren heeft uitgebracht.
1: Kijk, goed. Dan hier is hij.

0: Ja, vrolijke muziek past zeker op deze zondag met Little Darling van de Diamonds uit 1959 was geloof ik. Hè? Een beetje, dat was het enige wat ze had uitgebracht. Maar ik weet jaren later, ik had toen zijn LP gekocht van Elvis, het album Moody Blue. En daar had Elvis zowaar ook een versie van het nummer opgenomen. Zo raar kan het gaan, hè? Maar in ieder geval, nou, ik zeg niks verkeerds. Want ik denk, als de grote Elvis van het hoort, dat ze tegen mij zou zeggen van, ja, hoe weet je dat nou? Ja. Hou deze om in de gaten. Maar goed, we hebben nog heel veel muziek voor, want het is al lang geen 3 uur.
1: Nee,
0: we hebben nog even te gaan, Ron.
1: Hebben we nog even een dikke 47 minuten te gaan.
0: Zoiets en, is het,
1: Dan gaan we dus ook gewoon even lekker nog muziek in draaien. En het volgende nummer is in 1983. Haalde de top 40 niet. Maar het is wel een mooi nummer van Willy en Willeke Alberti. Het lied is getiteld Lachen. Een beetje huilen.

0: Ja, het hoort allemaal zo'n beetje met elkaar. Hè? Het leven bestaat soms ook uit een lach en een traan. Maar in ieder geval laten we de vrolijkheid er sowieso in houden, dames en heren, luisteraars, vrienden en vriendinnen, jongens en meisjes. Lachen, een beetje huilen, 1983 van Willy en Willeke Alberti, het legendarische duo.
1: Ja, en dit moet allemaal kunnen in zijn uitzending, hè?
0: Ja, daarom.
1: Zo ook weer met de volgende, want heb je dan met dit nummer van Willy en Willeke Alberti een beetje het idee gehad van, ja, nou pak ik de zakdoek maar, heb ik een goed bericht. We gaan zo dadelijk naar 1966 samen met de artiest Bobby Hebb. En ik heb daar het niet van verkozen, Sonny. En wat wel het geval, die man die heeft er ook de top 40 mee gehaald, jongens. Want hij haalde zelfs de tweede plaats, de tweede notering in de top 40.
0: Ja, en kijk eens
1: stond
0: aan.
1: 13 weken in de hitlijst. Hm. En kwam binnen op 24 september 1966 in de top 40. Nou, en dus het lijkt me best daarna dit nogal zware gedragen nummer van Willy en Willeke Alberti, dat we even een lekker zonnig nummertje in gaan starten. In
0: alhoewel,
1: dit
0: zo vrolijk is het nummer eigenlijk niet. Ik
1: nee,
0: zal
1: eigenlijk
0: maar
1: niet
0: vertellen waarom.
1: Hey, jij mag vertellen waarom.
0: Nou, dat vertel ik dadelijk.
1: Oké, goed. Hier gaat hij dan komen.
2: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: 60 jaar geleden rond deze tijd stond er wel een Amerikaanse top 10. De zaak is. Maar in ieder geval, het onderwerp waar het over ging, Sonny, was eigenlijk niet zo vrolijk. Want Bobby Hebb schreef het nummer eigenlijk naar aanleiding van de moord op zijn broer, Sonny. Dus vandaar dat zwaar gedragen nummer eigenlijk. Maar in ieder geval, er bestaan nog andere uitvoeringen van trouwens, de zaak is. Cher heeft het ook opgenomen in hetzelfde jaar. En Georgie Fame samen met zijn broer Flames. En in 1976 op het album Take the Heat of Me. Boney M, inderdaad. En dat was weer in hun versie was weer nummer 1 hit in de top 40 in 1977. Zo kan het gaan, dames en heren, met een nummer dat op een gegeven moment toch een eigen leven gaat leiden. Maar goed, in ieder geval genoeg erover, want die zwaar gedragen nummers allemaal van deze tijd van vrolijkheid en Tour de France en wereldkampioenschap voetbal, ja. Allemaal, het is allemaal aan de gang. Ik geloof dat Max Verstappen ook moet rijden vandaag, hè, op Silverstone, dacht ik.
1: Hoezo niet? Rijden?
0: Ja, Max Verstappen.
1: Moet hij vandaag rijden op zelf?
0: Als het goed is wel, hè?
1: Ja, dat dacht ik wel.
0: Ja.
1: Maar daar zal wel ook wel het een en ander van horen, hè? Dus,
0: ja, ik ben benieuwd. Ze beginnen pas om 3 uur, hoor. Dus,
1: je weet het, Nederland zelf al is helaas vorige week uitgeschakeld. Nog wel door de Marokkanen, maar de Marokkanen speelden heel goed. Je kunt zeggen wat je wilt, maar nou hebben ze weer geflikt tegen de Canadezen.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, dan moeten ze komende week tegen Frankrijk en dat wordt een zware klus.
1: Nou, wordt een zware klus, maar ja. Als ze daar doorheen komen... Dan denk ik dat we toch eens allemaal op Marokkaans moeten leren, mensen.
0: Maar ik weet niet, Frankrijk is volgens mij niet op zijn best, maar ze kunnen het proberen.
1: Dat bedoel ik. Dus de verrassingen zijn de wereld nog niet uit.
0: Nee, daarom.
1: Want wij dachten ook van, oh ja, die Marokkanen, die maken we wel even in, maar niks was minder waar. Dus we kunnen in ieder geval weer op zoek naar een nieuwe bondscoach.
0: Het is tijd voor Amerikaanse superfilm. Gumbo.
1: Ja, 2008, Room 11. Daar gaan we iets van draaien. Het is getiteld Hey, Hey, Hey.
0: En waar is Omerit?
1: Moet ik even kijken of ik juist de zaak goed heb gezet hier.
0: Nou, ik zal eventjes...
1: Ja,
0: precies.
1: Kijk,
0: zo.
1: Hier komt-ie.

0: als je het zo hoort, dan zou je zeggen van... ja, dat klinkt best wel aardig. Hè? Dat was trouwens een zomerhit van 2008. Maar het plaatje heeft er wel erg lang over gedaan om in de top 40 te komen. Want de single die was in de maand maart uit. Tegelijkertijd met het album... met het album dat toen ook de theater was. Gumbo, zo heet het. En nou, ik weet nog goed, het was een koude woensdag in maart. Ik had... toevallig een dag vrij. Ik denk, loop eens een keer naar de stad. En dan kwam ik bij die beroemde platenzaak terecht in de V-straat met de hoofdletter L. Ik weet trouwens niet of dat is nog bestaan. Ik geloof het niet.
1: Ja, ik heb helaas geen top 40 gezien.
0: Nee, dat klopt. Het is geen top 40 gezien, maar toch een zomerhit. Want het is op een gegeven moment toch opgepakt in de zomer van datzelfde jaar. Want iedereen dacht van, ja, het is eigenlijk toch een vrolijke deun. Hit of geen hit, het wordt gewoon gedraaid. En we hebben het ook gedraaid in de tijd. Dat weet ik nog heel goed. Ja. Hey, van Room 11. Ze hebben maar twee albums gemaakt.
1: Ik heb ze ook alle twee zitten.
0: Ja, dus, die andere was Sex, Wise, Russians en de Pink Pussycat uit 2005.
1: Kijk,
0: kan ik me nog herinneren.
1: Dus je kunt van alles van ons wachten. Hè? Dat zie je, als je zo'n programma maakt, dan alle kanten gaan we uit. Hè? Dus,
0: ja, zo zie je maar.
1: Ik ga van links naar rechts en van voor naar achter en weet ik allemaal hoe het allemaal zit.
0: Ja, dat van links naar rechts doet bedenken aan de snowball.
1: Dat hebben we nou achter de rug. Hè? Al die reclames op tv van de gele supermarkt, dat is afgelopen.
0: Oh ja, de naam van die olifant, hè?
1: Ja. Maar in ieder geval, we gaan dus nu met de volle plaat gaan we naar 1943 samen met Dick Hames. Het nummer is getiteld You Never Know.

0: Ja, dat noemen ze nou oorstrelen, hè, met die rustige muziek. You'll never know. Nou ja, goed, je weet maar nooit wat bij ons nog verder komt. Hè, want het leven, zelfs bij ons, staat vol met verrassingen. En het programma ook, dus zo kan je het vergelijken met elkaar, dames en heren. Maar in ieder geval, voor degenen die het vorige uur gemist hebben, ik zal het nog een keer herhalen, straks op Radio 5, dus het zomertheater, of het openluchttheater van het Sentiment, met twee bedrijven, of wat, twee matineevoorstellingen, tussen 4 en 6, die gedaan worden door Antje Montero, en deze keer terug naar de zomer van 1976. En stemmen kan nog op de twee platen van de Stones, hè, op Fool to Cry en Memory Motel, dus doe dat vooral. Maar we hebben nog genoeg muziek als we toch de 70 jaar in gaan duiken, volgens mij. Hè? Heb ik zo het idee, want dat is meestal zo.
1: Ja, dat gaat naar 1970.
0: Bekend jaar al 1970.
1: Ja, ja. En ik tref daar Saskia Gerze. En met een nummer getiteld Zomer in Zeeland. En het geval wil, ze haalden daar ook de top 40 wel mee. Maar haalden maar de 33ste plaats.
0: Ja, goed.
1: Die stonden maar twee weken in die top 40.
0: Ja, toch een top 40 meteen. Maar in ieder geval, het nummer is bekend. Het is eigenlijk Try to Remember van Harry Belafonte. En ook zelfs naar Moskou. Hij heeft de Engelse vertaling van het nummer opgenomen. Ooit nog eens een keer in de jaren 60. Dus goed, Saskia en Serge.
1: Het kwam uiteraard binnen in de top 40 op 27 januari 1971.
0: Oh, ja.
1: Dat was een tijdje, het duurde een tijdje langer, maar in ieder geval.
0: Ja, op de rand van 1970 uitgebracht waarschijnlijk.
1: Dus ga er maar eens lekker naar luisteren.

0: Zomer in Zeeland was het van Saskia en Sijsje. Trouwens, Amerikaanse radio ziet het ook aardig uit. Want je hebt zelfs in Amerika heb je internetstations met een bepaald hitjaar. Hè? En dat begint in 1970. En als je dus graag iets wil horen in 1970, ga je gewoon daar naartoe. Hè? Daar is het beruchte station. En zo lopen ze steeds op tot het jaar 90 daar aan toe. Dus hier is een keuze, zeg maar altijd. Dat is heel anders gesteld met het aanbod daar dan hier bijvoorbeeld. Hè? Want hier heb je ook wel leuke zenders tussen zitten, hoor, daar niet van. Maar daar is het nog een graadje erger. Dan kan het allemaal ook nog. Hè? Maar goed, we hebben iets klaar zijn naar de jaren 50.
1: Ja, want we gaan naar 1959 samen met de formatie Rock Athens en met het nummer getiteld Woehoe.

0: Ja, we zaten hier een beetje te discussiëren over op wie lijkt die stem. Het zou Roy Orbison kunnen zijn, maar ik durf niet met zekerheid te zeggen. Want daar zei ik weer iets verkeerds en dan krijg ik dat weer op mijn nek. Ja, zo gaat het
1: eigenlijk. Het lijkt er een beetje op, maar ik heb gekeken op de hoest.
0: Nee, dat is niet hoor.
1: Naar de schrijver. Ja. En dat is een zekere McCrow. Dus ja goed. We laten het maar in het midden en we zien wel waar we uitkomen. Dus.
0: Ach ja, het zal wel goed zijn. Maar in ieder geval, volgende kan ik... Nou, kort zijn, dat wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval, ik kan wel vertellen dat het wel een tijdje heeft geduurd voordat hij in de top 40 terecht kwam, deze plaat. Want ik kan me herinneren dat hij ergens in 1989 zelfs een tweede plaats sowieso, maar ik dacht zelfs een eerste plaats had bereikt. Maar in ieder geval, dat die plaat was in de zomer. Die plaat was in de zomer van 88 al uitgebracht op single. Maar het heeft gewoon ontzettend lang geduurd voor...
1: Nou, hij stond toch.
0: Sissel Womack en Linda Koeken van Womack en Womack.
1: Hij haalde de eerste plaats en stond 14 weken in de hitlijst.
0: Ja.
1: Hij kwam binnen.

En zo stijgt hij langs de weg deze opname van Womack & Womack uit 1988 en Teardrops. Nou, veel bezongen onderwerp trouwens, Teardrops. Ja, we hebben dat vaker gehoord, hè? Lonely Teardrops, Jackie Wilson bijvoorbeeld. Of, ja, goed, we kunnen wel uren doorgaan erover, maar we hebben nog muziek voor u tot aan 3 uur. Totdat de uitzendingen van onze Turkse

0: collega's gaat beginnen. Dus we hebben nog even nog het een en ander te doen hier in deze studio. Ja, we zitten hier niet voor niks, maar we gaan terug naar de jaren 60, als het goed is, met een Nederlandstalige opname.
1: Ja, we gaan namelijk naar 1967 met natuurlijk een zangeres die zo wat iedere week bij ons in het programma zit. Omdat ik een fantastische zuiverbox aan de heb waar ze echt alle albums in heeft zitten. En we hebben iets gekozen van Anneke Groenlo. En het nummer is getiteld Speelbal in de Wind.

0: Pin.
1: Een Nederlandse vertaling van Hoe kan het ook anders? Puppet on the String. Het winnende liedje van het Songfestival 1967 van Sandy Shaw. Met deze keer de speelbal in de wind van Janderson Anneke Grunlo. Ja, dus dat is altijd, altijd aardig om dat nog eens een keer terug te horen. Zo, hoor. Met, ja, dat zijn van die liedjes die blijven zo lekker hangen.
2: Ja, en eens kijken even op mijn briefje, want waar we nu naartoe gaan, we gaan nou zo dadelijk naar 1990 samen met Gerald Alston. En getiteld met het lied getiteld Slow Motion. Het is jaren 90 Sol.

Ja, een van de Motown Classics uit 1990. Dat was trouwens de vroegere zanger van de groep Champagne van Houbouders. Weet je wel, die in de jaren 80. Dat was Slow Motion van Gerald Elston. We hebben nog één plaatje voor u. Dat is om het af te leren. Maar misschien om erin te komen voor september. 1972, Backstabber van de OJ's.

0: Zo, we zijn er doorheen, hè?
1: Ja, dat waren dus uiteraard de OJ's met Backstabbers. En ze hadden zelfs nog een, volgens mij, een top 40 zien is.
2: Ja, dat is sowieso.
1: Ja, want dat was... ze haalden de 11e plaats en stonden 7 weken in de hitlijst. En kwamen binnen in de top 40 op 14 oktober 1972.
2: Ja, trouwens, de naam OJ's hebben ze te danken aan een beroemde DJ in Amerika, Billy OJ namelijk. Want ze heette van tevoren heette ze de Masquerades. En dat vond de heer OJ niet zo'n goede naam, niet zo succesvol. Maar toen ze de OJ's heette, begon het echt te lopen. Dat sowieso. Maar goed, ja. We zijn er doorheen. Zo direct veel plezier met onze Turkse collega's. En wij zijn er volgende week weer tussen 12 en 3 voor meer muziek. Ofwel het muziekarchief van Ron Smits. Ja. En ondergetekend natuurlijk ook. Graag tot dan. Dan heb ik nog één keertje en dan ga ik een paar dagen tussenuit.
1: Ja, dan ga je naar Volendam. Dan ga je een beetje vakantie houden een paar dagen. Nee.
2: Maar de week erop ben ik er ook weer gewoon.
1: Ja, natuurlijk. Oké, we zijn er weg van. Ik zou zeggen nog een prettige zondag. En blijf vooral lekker luisteren. En tot volgende week.
2: Oké, bye.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Laila Lies Saatler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Ude een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Laila.

0: Leyla ile Leyla'lı Saatler devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Beethoven's in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen meer.
3: Leyla Lee Sadler.
2: Dit is Helmond Nieuws.
4: 4 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er 2 zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Goedemorgen.
9: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
10: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
9: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
9: of Ellie
10: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
0: Dit is Helmond.
2: Leyla Lee

0: üzüldük, arada hüzünlendik. Ama keyifli bir programın sonuna geldik. Leyla ile Leyla'lı Saat.
1: Beat Rottersfield in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Nee, Celi Pesach.
1: Pesach. Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog 10 boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
7: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Dit

0: Neşeli Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
1: Beethoven in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer. Neşeli Pesach.
2: Dit
1: is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Goedemorgen.
8: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl en lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

0: Bana kalmaz.
1: Helmont FM'de Neşeli Pazar sona erdi. Her pazar 17 ile 19 saatleri arasında yine sizlerle olmaya devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Sona erdi.
4: Üzülme, yine gelecek.
5: Beethoven's in Helmont.
6: This is Helmont.
5: Joe Metey.
6: Golden Memories.
7: Golden Memories.
5: Dit is Helmond Nieuws.
8: 7 uur.
9: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
11: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
10: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
12: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
13: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
12: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
13: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
12: of Ellie
13: op vdmortel.nl. Rusten!
11: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
12: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
8: Dit is Helmond. Golden.

Ja, een Big Heart of Love. Daar begon ik mee, hè, uit 1958. The King, Elvis, Quasi Victor. Een hele goede avond, luisteraars. Even aan de klok van 7 alweer. Het is zondagavond. En het is tijd voor rock and roll, rockabilly, rhythm and blues, doo-wop country, een klein beetje soul, een klein beetje hillbilly. Plaatjes die je nergens anders meer hoort. Alleen maar op deze zender, op deze Helmondse zender. Dit is Helmond. Mijn naam is DJ Tony Versveld. En ik heb weer lekkere muziek voor jou uitgekozen. Zoals deze.

I'm so lonesome, baby.

0: En het jaar was 1956.
1: Ja, geweldig, hè?
0: Johnny Burnett en Rock World Trio, All By Myself. En daarvoor iets uit 1958. Kenny Schmidt, I'm So Lonesome Baby, voor Top Air Records.
1: Oké.
0: 1958 van Archie Victor. Deze is ook leuk.

Ja. Geweldig. Uit 19, even spieken, hè. Uit 1959 op Brunswick Records, The Alcons, Black Jack. En daarvoor K-Star, Gotta Get Away From You, van Archie Victor Records, 1958. Als jij net je radio aangezet, hey, blijf je lekker blij, want dit is Golden Memories op Dit is Helmond. Natuurlijk iedere zondag, hè, tussen 7 en 8 draai ik leuke plaatjes. Ja, ik dacht het wel. Oké, we gaan vlug verder. We blijven in 1959.

geweldig, hè? Ja, uit Engeland natuurlijk. Ja, Crazy Kevin en Blue Days. Oké. We gaan nog verder. Dit is ook heerlijk.

Ja, en ik weet het, Elvis nam het ook op, hè, eind midden jaren 60. Maar deze was zeker niet verkeerd. Joel Daryl Heim op de gitaar en Tim Whitnell op de... Ja, voor de zang. Tuurlijk, hij was verantwoordelijk voor de zang. I'll be back. Geweldig. Ja, en wat draaide ik daarvoor ook alweer? Even kijken, hè. Oh ja. Gene Davis. Nee. Even kijken. Ik ben het even helemaal kwijt. Natuurlijk, Sleepy Labief met All Alone. Ja, all the time. Oké, van Mercury Records en dat was 1957. Oké, ik neem me mee naar 1963 voor Decca Records. Een zekere, en zeker niet verkeerd, een zekere Billy Fury.

En ik probeer altijd lekkere muziek te draaien hier bij Dit is Helmond. En dat hoort deze muziek ook bij je. Ik kom trouwens met Billy Fury uit 1963. Do You Really Love Me Too? Voor Decca Records. En daaraansluitend ook weer een Engels dingetje. Helen Shapiro, You Don't Know, voor Columbia Records. En het jaar was 1961. En dat doe ik al 20 jaar op de Helmondse zender. Dit is Helmond. Oké. En ik zeg, ik draai alles. En zelfs Hillbilly. Ik neem je mee naar Capitol Records, 1953. Mel Travis, I Will Have Myself a Ball.

ja, Memphis, Tennessee. Sun Single 234. En op die A-kant stond het mooie Blue Shoes. Natuurlijk Carl Perkins, hè. Honey Don't 1956. Geweldig. En daarvoor draaide ik Mel Travis. I Will Have Myself a Ball for Capitol Records 1953. Oké, 1958 voor Jan Records. School of Rock'n'Roll. Natuurlijk, hè. Gene Simmons.

Geweldige opname, hè? De Domino's met Tornado. En daarvoor hoorde je Gene Simmons' School of Rock and Roll voor Jan Wackels 1958.

Ja. Juist, ja. En het jaar was 1958 voor Liberty Records, Diana Lee, You Upset Me. En daarvoor Judy Faye, Rocky Wally, Lover Boy voor Asia en Victor. En het jaar was 1957. Oké, dit is Buddy Holly.

toch kon die Andy Tielman wel zingen. Natuurlijk de Tielman Brothers. Uit 1965. Unchained Melody. Ja, geweldig. En daarvoor natuurlijk Buddy Holly. Tingeling, Dekkerwekkers 1958. Hey, bedankt voor het luisteren. Dag, nog veel plezier met Cor Kolen met zijn programma More Than Helmrock op de zondagavond tussen 10 en nee, tussen 8 en 10. Ja. Ik spreek je volgende week weer. Hey, dit is Helmond, Golden Memories. En ik ga er dadelijk uit met Dick Penner. Move Baby Move van Sun Records 1957. Hey, tot volgende week en bye bye.

0: zometeen bij DMG. Het laatste nieuws. En nog meer van jouw muziek. Een commercial op DMG blijft hangen. Hangen in het hoofd van jouw potentiële klant. Voor meer info, kijk op dmgdeurne.nl.
1: Heb je tegenwoordig wat meer moeite met fietsen? Of wil je fietsen met meer plezier? Manders Fietsen biedt je de grootste collectie e-bikes van Gazelle, Giant, Colga, Van Raam en Cortina. En snel leverbaar. Gegarandeerd fietsplezier. Dat maakt Manders uniek. Je vindt Manders Fietsen aan de Stationstraat 108 in Deurne of kijk op mandersfietsen.nl.
2: Op zoek naar een leuke baan in de regio als schoonmaakmedewerker? Variant Schoonmaakservice in Deurne is weer op zoek naar nieuwe, enthousiaste, gemotiveerde en betrouwbare collega's. Kom en ga bij ons familiebedrijf aan de slag in een gezellige en informele sfeer. Weet over...
3: Nou, de spits van het Amerikaanse voetbalteam Flo Balogun mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
5: Dit is
6: More Than Helm Rock.
4: Met
5: Bach.
4: Dit is Helmond.

0: Ja, lekker hè?
1: Fortune teller! Maar dan met een tweede erachter. En waarom met een tweede erachter? Ja, natuurlijk, Archangel, oftewel Jeff Cannata, had het natuurlijk in de jaren 80 al uitgebracht, een keer op een van zijn albums, onder de naam Cannata. Maar hij had natuurlijk ook zijn hele project Archangel. En van het album Harlequins of Light, ook alweer een jaar of 13 terug, had hij het er nog eens een keer opgezet. Fortune Teller. Een prachtig, machtig nummer. Kan heel veel betekenen, hè, beste mensen. Laten we dat dan ook maar weer eens gewoon zo zeggen. Hey, het is een aantal minuten over 8. Oftewel, het is een aantal minuten over het 20ste uur van vandaag. Dan zitten we natuurlijk allemaal wellicht bij de radio, bij de computer. Of enigszins, waarvan die dingen, te luisteren naar het prachtig, machtig programma More Than Helm Rock. En ja, beste luisteraars, het was wennen gisteravond, hè, tussen 6 en 8. Geen More Than a Feeling. Nee, de dames, ja, ze hebben vakantie. Ze komen in september weer terug, dus ja. Kijk, en dat is dan weer het mooie van zo'n programma als dit, als More Than Helm Rock. Ik kan dan gewoon zo lekker af en toe een More Than a Feeling plaatje draaien. En dat ga ik ook zeker doen de komende tijd, voordat ik op vakantie ga. Nou, DJ, zeg dan ook maar meteen wanneer jij op vakantie gaat. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. In augustus. Dat is heel makkelijk te onthouden. De hele maand augustus is er geen More Than Helm Rock. Want, jawel, dan heeft de DJ vakantie. Samen met de redactie, mevrouw, natuurlijk. Hé, hey, heb ik nog meer iets zinnigs te vertellen? Want eigenlijk zit ik ondertussen maar gewoon wat onzin uit te kramen. Ja. En dan krijgt een liedje eigenlijk best wel een hele rare betekenis. Ik ga het dadelijk draaien. Slowly Slipping Away. Dan heb ik het natuurlijk over onze vrienden, onze Canadese vrienden, Herman Scarum. Nou ja, wat is dat dan weer zo bijzonder aan, DJ? Nou, zo'n beetje half Facebook is ontploft. De beste drummer van de band, Herman Scarum, en dan heb ik het over Darren Smith. Ja, daar hebben ze onlangs Alzheimer bij ontdekt. En dan krijgt een liedje zoals dit, Slowly Slipping Away, qua titel dan, inderdaad, een hele rare, ja, mening, bedoeling. Ik weet niet hoe dat ik het dan uit moet leggen. En dan denk ik, als toch fan van zo'n band, mag je daar best wel dit voor draaien. Slowly Slipping Away, hoe erg het ook is.

Ja, en dan krijgt de titel toch wel een heel andere betekenis. Hè. Laten we maar hopen dat het voor die beste man het eigenlijk allemaal wel mee gaat vallen. Hey, ja, dit. Wellicht gaan we dat ook horen, hè, binnenkort. Hier in de buurt in Bakel bij Street Rock. Ik heb begrepen dat we inkomen. Voor de liefhebber, natuurlijk. Back in time. Love is like oxygen. Tuurlijk heb ik het dan over de suite.

Lekker, hè? Geloof me, het is mij nog steeds een plezier om zo lekker op zijn zondagavond te zitten hier in de studio, in de Mediatoren, in de prachtige, machtige Helmond. En om dan allemaal die lekkere liedjes, soms lekker pittig, hè, zoals Dennis en ik het wel eens ooit omschrijven. Hè, Dennis, onze zuidenbuurlijke vriend. En ik het altijd wel eens ooit omschrijven als lekker pittig. Het mag ooit een beetje zuren. Het mag ooit lekker een beetje hard zijn. Het mag juist divers zijn. Kijk, en dat is gewoon het hele gebeuren rondom. Zowel, denk ik, als bij Mord and the Feeling. En bij Mord and Helmrock natuurlijk. Hé, een onregelmatig terugkerend item is eigenlijk, ja, wat luistert de DJ dan thuis? Behalve om wat nieuwe dingen en zo. Ja, en daar zijn dan eigenlijk, daar zijn dan ook eigenlijk best wel vaak de liedjes die ik dan toch wel ook hier draai. Ooit tot vervelend toe, zelfs, heb ik wel eens ooit gehoord. Niet vaak, maar goed. Maar dat is toch juist die persoonlijke inbreng allemaal. Waar ik toch best wel eens een stukje kippenvel van kan krijgen is bijvoorbeeld van No One Can, van onze vrienden van Marillion, van dat prachtige album Holidays in Eden. Daartegenover draai ik dan gerust ook thuis iets pittigers. Nou, laat maar komen dan. Het lekkere dingetje No One Can van Marillion, met daarachter Aces High van Marillion. Van Iron Maiden.

0: Dat klassiek spul, dat blijft het toch eigenlijk altijd wel gewoon doen, hè? Aces High, Iron Maiden, daarvoor het prachtige, machtige, intieme No One Can van Marillion. Maar ook gedraaid Slowly Slipping Away van Harum Scarum. Kijk, en dan komen wij een beetje lekker op gang. Hè? Na Iron Maiden, wat oud spul gedraaid, en nou dan het nieuwe. Hè? Maar het is toch tijd voor de Seven Heaven?
1: Ja, dat klopt.
0: En het mooie is, die Dennis, die pikt ze wel er altijd uit, hè? Die zegt van, hé, hey, dit of hé, hey, dat. En ja, mooi, toevallig, eigenlijk in dit geval, kan het mooi opbouwen. Want hij heeft uitgekozen als Seven Heaven waardig trekje, Embrace the Unknown. En dan heb ik het over onze aller Robbie Valentine. Wie? Robbie Valentine. Jawel. En dat komt van het album Embrace the Unknown van een aantal jaren terug. Kijk, en dan komen we er precies uit. En dan zeg ik terecht en oprecht Seven Heaven waardig. Robbie Valentine.

En dat bedoel ik dan. Dit is toch terecht en oprecht Seven Heaven waardig spul, om het zo maar eens te zeggen. Embrace the Unknown natuurlijk, van onze aller Robbie Valentine. Heerlijk! Jazeker, hier Morden Elmerok, 107.2 FM, en dit is Helmond. Hey DJ, heb jij nog nieuw spul? Jazeker! Vorige week, hè? Nog de tip van Pat. En nu hier gewoon in het lijstje. Out for Blood, dit is Matador. Met erachter de Squid van Evergrey.

Lekker, hè? Holes in the Sky van dat album Occult 2. Van den Plas. Van den Plas. En daarvoor prachtige, machtige The Script van Everglade. En dit is alweer de uitluisterplaat van dit uur. Unitopia. Ik hou daarvan. Ik word daar blij van. Met hun mania.

0: Utopia, lekker hè? En dan moet ik het goed zeggen, want ik zeg altijd maar mooi Unitopia. Maar je spreekt het uit als Unitopia. Ja, dan krijg je het toch hè, met die... Zo'n beetje die halve Australiërs. Hé, hey, luister eens. Ik ga het hier vast allemaal klaarzetten. Natuurlijk voor uur 2, de verzoekhoek non-stop. Ik heb er 2 liedjes in gezet.
1: Oh ja?
0: Ja, waarom? 1, omdat ik daar gewoon een kei gaaf mooi liedje vind. En iedereen kent dat. En het tweede liedje, of dan het eerste liedje, is gewoon omdat die beste man jarig is. Ja, dan moet er dan gewoon een liedje van draaien, vind ik. En voor de verder rest is dat natuurlijk allemaal weer gewoon lekker jullie zendtijd, hè? Jullie tijd op de radio, om het zo maar even te zeggen. En natuurlijk ook in de tweede uur hier bij Morden Helm Rock op die 107.2 FM en op Dit is Helmond, de tip van Pat. En dat is ook een supergave. Ik zeg tot zo, tot na het nieuws.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Voor Den Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

Dit is Helmond, dit is Helmond.nl. Dit is Helmond, de app natuurlijk in de Play Store te verkrijgen. De gratis Dit is Helmond app. Ben ik eigenlijk altijd bij jullie zo zondagsavonds. Hè? Maar ook nog overwets gewoon via die 107.2 FM. Hey, zoals gezegd net voor het nieuws, hè, de verzoekhoek non-stop. Ik heb er zelf twee liedjes in gefrot. En ja, de reden mogen duidelijk zijn. Ik heb gezegd, de een vind ik gewoon een keigaaf mooi liedje. En de andere is de zanger van jaren. Laat ik daar dan ook maar gewoon mee beginnen. En dan is de verzoekhoek non-stop hierbij geopend. Ik ga beginnen met Saga. Careful where you step. De live versie, live in Hamburg. Michael Sadler. Hij is vandaag jarig. Lekker toch? Ja, en voor de verder rest is het allemaal gewoon jullie dingetje.

Lekker is dat, hè? Last Rocket. Aangevraagd natuurlijk. Most Dangerous Game. Ja, Sleaze Rock, hè? In optima forma. Hey, ik ga even een vlug het lijstje af. Easy Come, Easy Go natuurlijk aangevraagd. Winger. Van Remedy, Crying Heart, ook aangevraagd. En natuurlijk ook van Grand Illusion, het prachtige Battle for Your Heart. Ik had hem erin gezet natuurlijk. Desert Song, Graham, Bonnet Band en Black Orchid is ook aangevraagd van Avantasia. En natuurlijk voor onze jarige Job, Michael Sadler, Careful Where You Step. Goed, dat brengt ons wel rijkelijk een minuut of 10 te laat voor de tip van Pat. Maar goed, ik ken Pat een beetje. Je mag af en toe een beetje sjoemelen, maar niet te vaak natuurlijk. Hij heeft een hele prachtige, machtige tip voor ons. Het Amerikaanse Rune and Reverie. Wie? Rune and Reverie. Nou, gewoon een mooi projectje. En dan op zang Ray Alder, die wij dan natuurlijk kennen van Fate Zwaling onder andere, of van North Sea Echoes. Die beste man wordt nogal eens hier gedraaid in de show. En ja, ik vind dat persoonlijk zelf heel terecht. Maar het is natuurlijk ook de voorliefde van de soort muziek. Het album heet The Seed of Chaos. En ja, wat kun je dan verwachten van zo'n project? Nou, een beetje de verdoemenis van de mensheid op deze aarde. Het is een conceptalbum, wat ik heb begrepen. En hij zei, draai maar eens Pool of Fate. Oftewel, Part 9. Pool of Fate. De tip van Pat, uiteraard.

Ja, lekker hè? Ik word daar wel best wel blij van zoiets. Van het album The Seed of Chaos was dat Rune and Reverie, de band met de track Pool of Fate. Natuurlijk als tip van Pat. Heb ik nog tijd, beste muziekvrienden? Och jee man, ik heb nog zeeën van tijd. Ik ga eens even gewoon dit doen. Gewoon even lekker. Even een beetje rustig aan.

Ja, en dan blijkt maar dat er behalve in Canada, heel veel water en watervallen zijn. Blijkt dat er ook best wel leuke muziek wordt gemaakt. Lockhart, en niet Lockhart, zoals ik het omschreven heb met een eerder tussen. No Chance in Heaven van dat nieuwe album City Pulse. Ja, verwacht daar gewoon lekkere 80s vibe AOR mee. En als je daarvan houdt, zit je met dat album City Pulse, wat onlangs is uitgekomen, nog helemaal zo slecht niet. Dus voor de liefhebbers. De laatste van vanavond. Dit is de uitluisterplaat. Voodoo Wise Guys. Someday you'll know.

lekker, hè? George Lynch natuurlijk op gitaar. Voor de wise guys, someday you'll know. Heerlijke, heerlijke, lekkere. Ja, ik noem dat altijd maar gewoon lekker hard rock, hè. So simple is it. Hey, het zit er weer op, deze uitzending. Volgende week natuurlijk weer Modern Elm Rock hier op die 107.2 FM en op Dit is Helmond. Rest mij niks anders te zeggen. Voor de mensen die morgen moeten werken, werk ze. Bedankt voor de actie, reactie enzovoort. En zeker niet onbelangrijk, het luisteren. Ik zeg tot de volgende week. En aan jullie met een duik.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Weekend.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst. Maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Jij bent Helmond.
1: Dit is Helmond.
2: The very thought of you and I

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: baby, do that conga.
1: Van Brouwhuis tot Brandevoort en van Stiphout tot Mierlohout.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met 1 uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te